0: Wat er precies is gebeurd op het spoor bij Brighton is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat de trein eerst sneller ging rijden en daarna kantelde. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Er zitten mogelijk nog mensen in de trein. Rijkswaterstaat test zaterdag de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan twee vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. De tests en de werkzaamheden vormen de aanloop naar de bouw van de nieuwe Merwedebrug en de voorbereiding daarvan begint maandag. Er wordt via de zuidkant bouwmateriaal aangevoerd en dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 20. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen dan tot maximaal 33 graden. Aan zee kan het een beetje afkoeling zijn na een draaien van de wind. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een mediterraans restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur begon even voor 7:30 in de keuken en breidde zich daarna via de afzuiging snel uit naar het dak. Vooral aan de achterkant waren vlammen te zien. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. 4 mensen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door personeel van de ambulance. Omliggende woningen zijn ontruimd. De brandweer denkt dat de brand nog in vloeren en het dak kan zitten en gaat delen van het pand slopen. Dat moet extra voorzichtig omdat de brandweer ervan uitgaat dat er asbest in het gebouw zit. NS kampt met problemen in het systeem achter de informatieborden op de stations. Ook de informatie in de app klopt niet altijd als gevolg van de storing, zegt NS. De storing begon na de avondspits. NS onderzoekt nog wat er aan de hand is. Het is ook nog niet te zeggen hoe lang het duurt voor het informatiesysteem van NS weer werkt. En over de oorzaak van de problemen is ook nog niks bekend. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Er zijn 11 inzittenden gewond geraakt, voor zover bekend. En 2 van hen zijn er ernstig aan toe. Wat er precies is gebeurd op het spoor bij Brighton is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat het

0: wordt via de zuidkant bouwmateriaal aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 20. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen dan tot maximaal 33 graden. Aan zee kan het een beetje afkoeling zijn na een draaien van de wind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM.

ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een mediterraans restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur begon even voor 7:30 in de keuken en breidde zich daarna via de afzuiging snel uit naar het dak. Vooral aan de achterkant waren vlammen te zien. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. 4 mensen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door personeel van de ambulance. Omliggende woningen zijn ontruimd. De brandweer denkt dat de brand nog in vloeren en het dak kan zitten en gaat delen van het pand slopen. Dat moet extra voorzichtig omdat de brandweer ervan uitgaat dat er asbest in het gebouw zit. NS kampt met problemen in het systeem achter de informatieborden op de stations. Ook de informatie in de app klopt niet altijd als gevolg van de storing, zegt NS. De storing begon na de avondspits. NS onderzoekt nog wat er aan de hand is. Het is ook nog niet te zeggen hoe lang het duurt voor het informatiesysteem van NS weer werkt. En over de oorzaak van de problemen is ook nog niks bekend. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Er zijn 11 inzittenden gewond geraakt, voor zover bekend. En 2 van hen zijn er ernstig aan toe. Wat er precies is gebeurd op het spoor bij Brighton is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat de trein eerst sneller ging rijden en daarna kantelde. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Er zitten mogelijk nog mensen in de trein. Rijkswaterstaat test zaterdag de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. De tests en de werkzaamheden vormen de aanloop naar de bouw van de nieuwe Merwedebrug en de voorbereiding daarvan begint maandag. Er wordt via de zuidkant bouwmateriaal aangevoerd en dat gebeurt dwars door

before. And tear marks, let me hold you like I never did.

0: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een Mediterraans restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur begon even voor 7:30 in de keuken en breidde zich daarna via de afzuiging snel uit naar het dak. Vooral aan de achterkant waren vlammen te zien. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. 4 mensen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door personeel van de ambulance. Omliggende woningen zijn ontruimd. De brandweer denkt dat de brand nog in vloeren en het dak kan zitten en gaat delen van het pand slopen. Dat moet extra voorzichtig omdat de brandweer ervan uitgaat dat er asbest in het gebouw zit. NS kampt met problemen in het systeem achter de informatieborden op de stations. Ook de informatie in de app klopt niet altijd als gevolg van de storing, zegt NS. De storing begon na de avondspits. De NS onderzoekt nog wat er aan de hand is. Het is ook nog niet te zeggen hoe lang het duurt voor het informatiesysteem van de NS weer werkt. En over de oorzaak van de problemen is ook nog niks bekend. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Er zijn 11 inzittenden gewond geraakt, voor zover bekend. En 2 van hen zijn er ernstig aan toe. Wat er precies is gebeurd op het spoor bij Brighton is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat de trein eerst sneller ging rijden en daarna kantelde. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Er zitten mogelijk nog mensen in de trein. Rijkswaterstaat test zaterdag de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. De tests en de werkzaamheden vormen de aanloop naar de bouw van de nieuwe Merwedebrug en de voorbereiding daarvan begint maandag. Er wordt via de zuidkant bouwmateriaal aangevoerd en dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 20. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen dan tot maximaal 33 graden. Aan zee kan het een beetje afkoeling zijn na een draaien van de wind. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: 6 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn 4 mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond de brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er wordt de komende tijd via de zuidkant bouwmaterialen aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen er rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren 2 rijstroken bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Enige.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn 4 mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond de brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er wordt de komende tijd via de zuidkant bouwmaterialen aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen er rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren 2 rijstroken bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Martin van den Boogaert. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn vier mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond de brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan twee vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er wordt de komende tijd via de zuidkant bouwmaterialen aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen er rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren twee rijstroken bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mijn naam is Stijn Haarmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N279 Roermond richting Den Bosch. Tussen Helmond Noord en Beek en Donk doe je er 5 minuten langer over. En door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: van 7 uur.
1: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een hotel aan de Mijnsherenlaan in Rotterdam heeft de politie gistermiddag een mogelijke gijzeling beëindigd. Twee mannen van 23 en 24 uit Ridderkerk en Roon zijn aangehouden. De politie deed de inval na een tip dat er iemand tegen zijn wil werd vastgehouden in het hotel vlakbij metrostation Maashaven. Het slachtoffer is in goede gezondheid aangetroffen. De gijzelnemers zitten nog vast. Een man van 21 moet 3 jaar de cel in voor verkrachting van een meisje van 17. Dat gebeurde half april in een auto in het centrum van Rotterdam. Het slachtoffer was toen onder invloed van lachgas. De man zei dat de seks vrijwillig was, maar de rechter gelooft dat niet. Het meisje belde na de daad in paniek haar vriendin op. Daarnaast gebeurde de seks zonder condoom en kreeg het meisje €10 mee voor een morning after pil. Een man van 46 uit Rotterdam heeft zichzelf bij de politie gemeld voor diefstal van een tas uit een woning in het centrum van Rotterdam. De bewoners waren toen thuis en merkten de diefstal pas later op. De eigenaar kon de tas traceren doordat er AirPods in zaten. Toen de dief de gestolen spullen terugbracht, heeft het slachtoffer een foto van hem gemaakt. Die foto is later getoond in bureau Rijnmond, waar de man zichzelf heeft gezien. En een aantal jeugdombudsmannen wil weten hoeveel kinderen in de problemen zijn gekomen met hun studieschuld als gevolg van de toeslagenaffaire. Het kabinet wil geen inzicht geven in die cijfers. Veel jongeren vroegen leningen aan om hun ouders te helpen. Het kabinet weigert de studieschulden van de jongeren kwijt te schelden. De ombudsmannen vinden dat vreemd, omdat de ouders wel worden geholpen bij het wegwerken van hun studieschuld. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen bewolkt, maar vrijwel droog. De temperatuur komt vannacht niet onder de 10 graden uit. Morgen is het bewolkt. In de loop van de middag gaat het vanuit het westen lange tijd regenen. Het wordt dan 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je?

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: stad, jouw radio. Jouw radio. Kranstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een hotel aan de Mijnsherenlaan in Rotterdam heeft de politie gistermiddag een mogelijke gijzeling beëindigd. Twee mannen van 23 en 24 uit Ridderkerk en Roon zijn aangehouden. De politie deed de inval na een tip dat er iemand tegen zijn wil werd vastgehouden in het hotel vlakbij metrostation Maashaven. Het slachtoffer is in goede gezondheid aangetroffen. De gijzelnemers zitten nog vast. Een man van 21 moet 3 jaar de cel in voor verkrachting van een meisje van 17. Dat gebeurde half april in een auto in het centrum van Rotterdam. Het slachtoffer was toen onder invloed van lachgas. De man zei dat de seks vrijwillig was, maar de rechter gelooft dat niet. Het meisje belde na de daad in paniek haar vriendin op. Daarnaast gebeurde de seks zonder condoom en kreeg het meisje €10 mee voor een morning after pill. Een man van 46 uit Rotterdam heeft zichzelf bij de politie gemeld voor diefstal van een tas uit een woning in het centrum van Rotterdam. De bewoners waren toen thuis en merkten de diefstal pas later op. De eigenaar kon de tas traceren doordat er AirPods in zaten. Toen de dief de gestolen spullen terugbracht, heeft het slachtoffer een foto van hem gemaakt. Die foto is later getoond in bureau Rijnmond, waar de man zichzelf heeft gezien. En een aantal jeugdombudsmannen wil weten hoeveel kinderen in de problemen zijn gekomen met hun studieschuld als gevolg van de toeslagenaffaire. Het kabinet wil geen inzicht geven in die cijfers. Veel jongeren vroegen leningen aan om hun ouders te helpen. Het kabinet weigert de studieschulden van de jongeren kwijt te schelden. De ombudsmannen vinden dat vreemd, omdat de ouders wel worden geholpen bij het wegwerken van hun studieschuld. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen bewolkt, maar vrijwel droog. De temperatuur komt vannacht niet onder de 10 graden uit. Morgen is het bewolkt. In de loop van de middag gaat het vanuit het westen lange tijd regenen. Het wordt dan 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: via Click & Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.
1: Drechtstad FM.

0: van 7 uur.
1: Mario Kwaaijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een hotel aan de Mijnsherenlaan in Rotterdam heeft de politie gistermiddag een mogelijke gijzeling beëindigd. Twee mannen van 23 en 24 uit Ridderkerk en Roon zijn aangehouden. De politie deed de inval na een tip dat er iemand tegen zijn wil werd vastgehouden in het hotel vlakbij metrostation Maashaven. Het slachtoffer is in goede gezondheid aangetroffen. De gijzelnemers zitten nog vast. Een man van 21 moet 3 jaar de cel in voor verkrachting van een meisje van 17. Dat gebeurde half april in een auto in het centrum van Rotterdam. Het slachtoffer was toen onder invloed van lachgas. De man zei dat de seks vrijwillig was, maar de rechter gelooft dat niet. Het meisje belde na de daad in paniek haar vriendin op. Daarnaast gebeurde de seks zonder condoom en kreeg het meisje €10 mee voor een morning after pil. Een man van 46 uit Rotterdam heeft zichzelf bij de politie gemeld voor diefstal van een tas uit een woning in het centrum van Rotterdam. De bewoners waren toen thuis en merkten de diefstal pas later op. De eigenaar kon de tas traceren doordat er AirPods in zaten. Toen de dief de gestolen spullen terugbracht, heeft het slachtoffer een foto van hem gemaakt. Die foto is later getoond in bureau Rijnmond, waar de man zichzelf heeft gezien. En een aantal jeugdombudsmannen wil weten hoeveel kinderen in de problemen zijn gekomen met hun studieschuld als gevolg van de toeslagenaffaire. Het kabinet wil geen inzicht geven in die cijfers. Veel jongeren vroegen leningen aan om hun ouders te helpen. Het kabinet weigert de studieschulden van de jongeren kwijt te schelden. De ombudsmannen vinden dat vreemd, omdat de ouders wel worden geholpen bij het wegwerken van hun studieschuld. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen bewolkt, maar vrijwel droog. De temperatuur komt vannacht niet onder de 10 graden uit. Morgen is het bewolkt. In de loop van de middag gaat het vanuit het westen lange tijd regenen. Het wordt dan 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: En dit is de nieuwe regiotip.
1: Zij is weer boos. Ik was te laat thuis vannacht. Want het eten

0: Martin van den Boogaert. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn vier mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond de brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan twee vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er wordt de komende tijd via de zuidkant bouwmaterialen aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen er rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren twee rijstroken bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Op dit moment 115 kilometer file in het zuiden van het land. Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Daar rijden boeren vanwege de boerenprotestacties tussen Beest en knooppunt Empel. En dat veroorzaakt een file van 20 kilometer met 25 minuten vertraging. Op de A2 Maastricht-Eindhoven ligt rommel op de weg tussen Weert Noord en afrit Valkenswaard. Hier is de vertraging 15 tot 20 minuten. Dan nog de A58 Tilburg richting Breda. Daar sta je 10 minuten in de file tussen Tilburg Centrum West en Bavel. De A59 richting Den Bosch is dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland na een ernstig ongeluk. De weg blijft nog dicht tot 4 uur vanmiddag en het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Dan nog de A73 Maasbracht richting Nijmegen, want tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden is ook een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en de vertraging 45 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Martin van den Boogaert. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn vier mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond de brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan twee vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er wordt de komende tijd via de zuidkant bouwmaterialen aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen er rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren twee rijstroken bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Files worden gemeld in het zuiden op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide doe je er 15 minuten langer over. Op de A2 richting Eindhoven ligt afgevallen lading tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp en daarom is de weg afgesloten. Dan nog de A59 Os Den Bosch. Tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland gebeurde eerder vandaag een ernstig ongeluk. Daarom is de weg dicht tot 4 uur vanmiddag en het verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen is ook een ongeluk gebeurd. En wel tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg. Dat veroorzaakt een vertraging van 25 minuten. Wel is de weg daar inmiddels weer vrij. Een kapotte vrachtauto op de A76 richting Duitsland tussen Stijn en Nut. Daardoor 15 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook is afgesloten. En tot slot nog een ongeluk op de A76 richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen is de weg inmiddels weer vrij, maar reken op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Stad FM, jouw stad, jouw radio.
1: Je spreekt me aan.

0: Martin van den Boogaert. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn 4 mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond de brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er wordt de komende tijd via de zuidkant bouwmaterialen aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen er rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren 2 rijstroken bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Er zijn behoorlijk wat bijzonderheden in de regio. Zo is de weg dicht op de A2 richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Dat komt door een gekantelde container. Het verkeer richting Den Bosch kan Tilburg volgen over de A58 en de A65. Naar verwachting wordt de weg weer geopend om 3:30 vanmiddag. Op de A2 richting Utrecht ligt rommel op de weg tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg en daarop zijn 2 rijstroken dicht. Je doet er 25 minuten lang over. Dan een auto met pech op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum is de rechterrijstrook dicht. En je doet er 15 minuten langer over. Op de A59 is eerder vandaag een ernstig ongeluk gebeurd. In de richting van Den Bosch is daarom de weg dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. De Rijkswaterstaat verwacht dat de weg weer open gaat om 4 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De organisatie achter de Europa-run doneert 150.000 euro... aan een project van het Erasmus MC in Rotterdam. Normaal steekt de stichting geen geld in wetenschappelijk onderzoek of medische behandelingen, maar volgens de Europa-run werkt het EMC aan een manier om nieuwe palliatieve behandelingen sneller toegankelijk te maken voor patiënten. Het idee is dat mensen daardoor in de laatste fase van hun leven minder pijn hoeven te hebben. En dat sluit helemaal aan bij de doelstelling van Europa-run, zegt de stichting. De Europa-run zamelt geld in om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Justitie ontkent dat er afspraken zijn gemaakt met de politie om tractoren op de snelweg met rust te laten. Een tractor op de snelweg mag niet en is altijd strafbaar, zegt het Openbaar Ministerie Oost-Brabant. Gisteren zei de politie nog dat tractoren op de snelweg niet zouden worden tegengehouden. Vanochtend zijn boeren met tractoren de snelweg opgegaan om in Den Bosch te protesteren. En in de staart van de file kwamen vanochtend twee mensen om het leven bij een aanrijding. De vergadering van Provinciale Staten begon daarop met een minuut stilte. De demonstrerende boeren in Den Bosch zetten hun protest ingetogen voort, zo hebben ze besloten. Het haven- en containeroverslagbedrijf Hutchison heeft in Rotterdam meer winst gemaakt. Komt doordat het drukker was op de ECT-terminal op de Maasvlakte, schrijft Nieuwsblad Transport, op basis van de halfjaarcijfers van het concern uit Hongkong. Maar in de haven van Panama had Hutchison grote problemen, want daar moesten onder druk van de Verenigde Staten twee containerterminals worden overgedragen aan de Deense rederij Maersk. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij is onder meer bekend als Boef B100, maar hij speelde ook in tal van tv-series en tv-spotjes. Als B100 in de tv-serie rond Bassie en Adriaan had hij een ouderwetse rode mobiele telefoon die verbonden was met een lange antenne die uit zijn grijze regenjas kwam en alles wat hij deed ging mis. Bas en Adriaan van Toor herdenken Beyer op hun Facebookpagina. Ze herinneren hem als een goed acteur en ook als een gezellige collega. Hans Beyer was 78 jaar. Het weer. Zonnig en warm vanmiddag met temperaturen tussen de 33 en 36 graden. Langs de kust in de loop van de middag wordt het iets minder warm. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans dan ook op een enkele bui. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar een kans op een bui. Temperaturen dan van 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land, staat 150 kilometer file. De langste files staan daar op de A2, Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Leendeheide en Batendorp, 3 kwartier vertraging. Er ligt een container op de weg, er zijn 2 rijstroken dicht. A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Veghel en knooppunt Del, 20 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Beest en Zaltbommel, 1,5 uur. De A16 Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht 20 minuten vertraging. Er zat een vrachtwagen met pech. Op de N2, de randweg Eindhoven vanuit de richting Maastricht. Kwartier vertraging. De N59, Hellegatsplein richting Seroskerken. Voor Seroskerken Schouwen, 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: zetten we de zender op zijn kop.
1: Goedemiddag.
2: Driftstad. FM.
0: De DZM Show.
1: Ja, heel leuk dat je luistert. Welkom bij de DZM Show op de vrijdagmiddag. En het is bloedje heet, ja, maar is, hier is het lekker cool.
3: One Republic zegt a little bit of sunshine. Nou, het is een little beetje heel veel of sunshine.
1: Ja, misschien een beetje te veel, hè?
3: Ja.
1: Het is niet helemaal gezond, denk ik.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Maar probeer er nou ook maar van te genieten, toch? Het gebeurt niet zo heel vaak, als het er dan is.
1: Ja, nog even, het is weer de herfst en dan regent het alle kanten op.
3: Ja, en dan zeggen we weer van, oh, was het maar een beetje. Dus pak er lekker een boekje bij, lekker de radio aan. En gewoon lekker genieten van je vrijdagmiddag.
1: Ja, lekker toch? En volgens mij in ieder geval bij Mark zit de energie erin.
3: Zo, ik weet niet waar die vandaan komt.
1: Ja, werk jij op zonne-energie, Mark?
3: Ja, ik denk het wel, ja. Nee, maar dit is ook een beetje, en dat is misschien geen goed nieuws, maar dat is een beetje het einde van de energie. Dus op het moment dat ik zeg maar de energie wil vakken, dan heb ik nog even dat laatste eruit. Dat komt nu. Okay. Dus hoe het over een half uur gaat.

0: van onze zuidenburen, hè? Lost Frequencies met Reality en Yannick. En ja, er zit nog wel een leuk verhaal vast aan dit nummer. Vorige week had ik een verjaardagsfeest van iemand, een verrassingsverjaardagsfeest. En dat past er ook wel een beetje bij. En daar kwam ik iemand tegen. Je raadt ooit wie ik tegenkwam.
1: Yannick,
0: ja. Oh. Die was ook uitgenodigd op het verjaardagsfeest.
1: Hè?
0: Ja.
1: Maar in de zin van, was het familie of een vriend? Of was het een artistische geboek?
0: Nee, dat was van die ene, die Papendrechtse muziekmaker. Daar was hij ook langs.
1: Oh.
0: Ze maken wel eens samen nummers. Dus zo komt dat.
1: Dat is leuk.
0: Dat was zo grappig. Ik had een beetje met hem bijgepraat hoe dat nou gaat en zo.
1: Ja, nou ja, ik wil alles weten.
0: Nou, hij is nu iets meer een verbinder tussen, oh, die muziek wordt er gemaakt. Oh, dan moet je bij die artiest wezen of bij die artiest wezen om dat te publiceren.
1: Hij is een plugger.
0: Ja, zo kun je het een beetje zien.
1: Okay,
0: maar ook gewoon nog steeds artiest daarnaast.
1: Okay.
0: Maar ik heb wel begrepen dat in de tijd ook van dit nummer en van andere hits, het was best wel intens. Hij heeft best wel veel ups en downs gehad, zeg maar. Van een wereld waarbij je eigenlijk praktisch overal geboekt wordt en je wordt helemaal opgehemeld, zeg maar.
1: Ja, want hij heeft denk ik...
0: Je wordt een beetje arrogant en dat je dan weer een beetje je downfall hebt.
1: Oh, dus ja.
0: Ups en downs.
1: Hij heeft denk ik twee echt grote hits gehad, of niet? In ieder geval deze.
0: Ja, dat was het een aantal van die covers ook, zeg.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Een aantal, ja. Dat was heel leuk om te zien.
1: Ja, maar hoe kwam je daarachter?
0: Het duurde ook maar ook even een tijdje. Totdat hij iemand over nummers begon. Dus ja, dat moet hem wel zijn. Ik had het in het begin ook niet gewoon hoi.
1: Ja, mijn naam is Yannick. Ja, mijn naam is Freddy. Of jouw naam is Freddy dan, hè, dat snap ik.
0: Ja.
1: Maar okay, goh, wat gaaf.
0: Ja, leuk hè?
1: En?
0: Want het is vooral omdat wij, voor de context, wij hebben dit nummer ook heel vaak bij de DCDM show gedaan.
1: Leuk nummer.
0: Dat is een van onze favorieten.
1: Ja, ja. Zeker. Komt hij een keertje langs?
0: Nou, dat heb ik niet gevraagd.
1: Nou ja.
0: Nee, ik denk niet dat ik erop zit te wachten.
1: Nee.
0: Maar wel leuk.
1: Ja, zeker. Leuk verhaal.
0: Goed, zometeen kunnen we even over de zonsverduistering. Hoe heb jij dat meegemaakt?
1: Oh ja,
0: leuk. Hoe is die in de regen meegemaakt?
1: Spannend.
0: Maar dan gaan we eens verder met Train. En het is 50 Ways to Say...
1: Goodbye.
0: Houdoe. Nee hoor, we zijn gewoon zo weer terug.

0: Ja, van Brabant naar Bordeaux. Nou ja, we gaan misschien hier van de Drechtsteden via Limburg of weet ik voor wat als we hier de brug over moeten.
1: Ja, je moet ver omrijden, hè?
0: Ja. Oh, wat heftig. Dus de zonsverduistering was natuurlijk afgelopen week. En het was in de media heel groot naar buiten gebracht. Ik ben benieuwd, hoe heb jij dat hier meegemaakt in de Drechtsteden, Mark?
1: Ja, nou ja, het begon een week geleden met de brilletjes. Mm-hmm. Dan heb je opeens zoiets van, ja, ik had misschien toch zo'n brilletje ergens vandaan moeten halen. Ja, toch iets mee moeten doen.
0: Van a fear of missing out.
1: Ja, de FOMO die schiet door je adrenaline heen. Maar mijn moeder als echte marktplaats / handel-expert, die had er 15 tegelijk gekocht. 3 gehouden en de 12 verkocht en 5 euro winst.
0: Oh,
1: dus ja, dat is echt niet normaal. Ontzettend knap. Dus ik had ook mijn eigen brilletje. En ja, ik heb hem zeker gezien.
0: Ja, dus ging je nog een dak op, een speciaal een flat op of iets? Of gewoon,
1: Nee, ik kon het vanaf binnen kon ik het zien.
0: Ja, precies.
1: Dus ik ben 3 keer opgestaan.
0: Dat is zo makkelijk, ja.
1: En toen was er eerst een hapje uit en toen een groter hapje en toen een nog groter hapje. Hoe heb jij het ervaren, Freddy? Ja. Dat is wel een life-changing experience natuurlijk.
0: Ja, dat was echt bizar, joh. Ik ging naar het strand van Scheveningen.
1: Oké. Maar dan heb je een ander verhaal.
0: Ja, en wij hadden helemaal geen bril gekocht.
1: Oh.
0: Wij gingen via zo'n camera obscura, dus zo'n doos. Dan is zo'n granola doos, zeg maar, helemaal vervormd met een zo'n folie en een piepklein gaatje erin.
1: Oh ja, ja.
0: En het reflecteerde dan aan de achterkant van de doos. En dan kon je het een beetje zien.
1: Ah ja, leuk.
0: Ik dacht op een gegeven moment van, de zonsverduistering was al begonnen. Maar dat was gewoon omdat het gaatje nog een vlak stuk was.
1: Ja, het moet wel een rond gaatje zijn, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, maar ik dacht wel van, ja, wel of geen brun. Nee, ik had dat ook niet. En ik keek gewoon buiten in met die doos. En toen kwam er zo'n gezin met, wat leuk, mag ik ook kijken? En die hadden zo'n bril, dus ik kon toevallig een beetje uitwisselen. Zo
1: af en toe eventjes gekeken.
0: En er was nog een ander bejaarstel, dat was het leuke van zo'n strand. Het was heel druk, enorm druk.
1: Ja.
0: Echt ook op de pier zelf, bij Scheveningen, stond iedereen erboven. Maar ik dacht ook inderdaad echt van, daarboven zie je toch niet veel meer dan dat je er, als je gewoon op het boulevard staat. Of thuis inderdaad in Sliedrecht.
1: Nou ja, je kan denk ik wel een beetje, dat zag ik bij de NOS-uitzending. Daar stonden ze op 100 meter hoogte midden in het bos.
0: Ja.
1: En daar kon je echt zien dat het donkerder werd.
0: Ja, maar als je dat wilde, dan kon je beter naar Spanje gaan, toch?
1: Ja, in Spanje is het helemaal donker geweest, als het goed is.
0: Ik had wel veel donkerder verwacht.
1: Ik heb het eigenlijk niet kunnen zien.
0: Nee.
1: De zon was iets minder fel.
0: Ja.
1: Maar voor de rest zag ik nou niet echt.
0: Nee.
1: Ik zag het niet echt.
0: Nee, hopelijk hebben een hele hoop mensen in de regio geen last van hun ogen, omdat ze dan per ongeluk gekeken hebben.
1: Oeh.
0: Of ik zag ook mensen met spiegeltjes proberen te kijken.
1: Ja, of door een bierglas hoor je ook wel eens, of een lasbril. Maar dat heeft allemaal weinig zin.
0: Nee, hè?
1: Maar goed, dat is een beetje laat.
0: Ja.
1: Ik moet wel zeggen, Freddy, ik werd er ook wel een beetje angstig van.
0: Oh.
1: Ik dacht, die gaat Bonnie Tyler draaien straks.
0: Bonnie Tyler met?
1: Met Totally Eclipse of My Heart. Maar dat hoeft niet.
0: Oh, ja, ik had eigenlijk geen specifiek nummer in mijn
1: hoofd. Nee, ik wel.
0: Ja?
1: Fireball.
0: Oh, toch wel?
1: Die draaien volgens mij veel te veel.
0: Maar daar moet je niet te veel aan kijken.
1: De zon is wel gewoon een fireball natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat hoort er wel een beetje bij.
0: Knal hem er gewoon in. En daarna hoor je Bieber Rexha met New Religion. Maar eerst dus Pitbull met Fireball.

0: what you feel. Roxy Dekker met Sugar Daddy. Oh, meid. Moest je ook even grapen van deze.
1: Zo, ja, de sugar daddy, sugar rush is een beetje weg.
0: Suiker een beetje op.
1: Maar ja, ik denk dat ik zo meteen wat vrolijkheid nodig heb of zo. Wat grappen.
0: Ja, zo meteen gaan we inderdaad de moppetapper van de Drechtsteden
1: bellen. Dat komt mooi uit. Jazeker.
0: Of de brug nou gesleuteld is of niet, hij is van alle steden
1: ja,
0: hier.
1: Ja, we kunnen hem gewoon bellen.
0: Ja, en over die brug gesproken. Nou, eigenlijk de Merwedebrug natuurlijk hiernaast. Daar is ook een hele hoop gedoe
1: over. Oh, ja, daar weet ik alles van.
0: Een stukje verderop bij Gorinchem, ja?
1: Ja, daar ga ik overheen.
0: Oh, jazeker. Maar dan gelukkig niet met een vrachtwagen, toch?
1: Nee, niet met een vrachtwagen, nee.
0: Of ook niet met een touringcar, want dan mag ook niet.
1: Ook niet met de bus.
0: Nee, je hebt een website, daargaaterweereen.nl. Ken je die?
1: Nee.
0: Oh. Nou, dan kan je de livestream zien van de brug.
1: Oh.
0: En dan zie je ook hoe vaak er nog een vrachtwagen of een touringcar overheen rijdt.
1: Dat is interessant, ja.
0: En dat is wel, even kijken hoor. Dat is, even kijken, deze minuut. Letterlijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vrachtwagens alweer eroverheen.
1: Ja, ik zie ze ook inderdaad rijden.
0: Ja, bizar veel. Dus ja, ook al mag het niet. Het gebeurt nog steeds volop. Ja. En vandaag bijvoorbeeld al 1100 vrachtwagens over de brug heen.
1: Jeez, hoe is het mogelijk? En ja. Dat zullen allemaal buitenlandse kentekens zijn. Want die kunnen niet beboet worden.
0: Grotendeels, dat klopt.
1: Kunnen niet beboet worden.
0: Ja. Ja, als je al die boetes bij elkaar op zou tellen, als iedereen dus een boete kreeg en die zou aan betalen, dan zouden vandaag al zo'n €589.000 aan boetes uitgedeeld zijn.
1: Wow.
0: Ja, bizar toch?
1: Ik hoop dat dat op terugwerkende kracht nog kan. Ik neem aan dat ze die kentekens wel opslaan.
0: Ja, dat moet toch wel.
1: Dat lijkt, ja.
0: Ja.
1: Nou, dom.
0: Dat lijkt wel apart. Zeg maar, als je des te langer je deze situatie in stand houdt, dan betaalt die brug zich vanzelf uit.
1: Ja, dat is wel slim. Ik heb ook nog iets anders.
0: Hè, dat lijkt me niet de juiste insteek.
1: Ik weet niet waarom ze dat hebben gedaan, maar als je vanuit Breda komt en dan zeg maar naar de brug toe, dan is het een kilometer of vier, staan de matrixborden op 70. Zeg maar voor de brug. Dus ik denk dat ze dat hebben gedaan zodat vrachtwagenchauffeurs heel goed kunnen zien dat je er niet doorheen mag en dat er overal borden staan.
0: Mm-hmm.
1: Maar je moet wel zeg maar 4 kilometer lang 70 kilometer per uur rijden.
0: Oh, intens, joh.
1: En ik ben gewoon de enige die dat doet. Dus levensgevaarlijk. Het is echt niet normaal. Ja. Je wordt aan alle kanten ingehaald. En dan is 70 kilometer per uur wel langzaam. Maar ja, brave burger. Ik vind dat lastig om regels te verbreken.
0: Ja, weet je toevallig ook ingehaald door ene Dries Roelvink?
1: Nee, niet dat ik weet.
0: Nou, hij heeft namelijk een nummer, ik kom eraan. Dus kijk maar uit.
1: Oh, nee, ja. Hopelijk niet over de Merwede.
0: Route du Soleil. Dries Roelvink.

0: Snickers, nee, doe mij maar Bruno Mars. I just might.
1: Die heeft hij van luistert. Tevoren bedacht, hoor. Die had hij,
0: ja. Ik heb gewoon in mijn zak zitten.
1: Okay, ja. Ja, is die niet gesmolten, de Mars dan?
0: Nee, nog niet.
1: We gaan bellen met de enige echte. En als je voor het eerst luistert, dan denk je, wie is die enige echte? Nou, dat is de Moppetapper. En hij komt uit Papendrecht, maar soms ook uit Dordrecht. En soms uit de Drechtstad en soms uit de Drechtsteden. Iedere keer weer een verrassing waar hij deze keer vandaan komt.
0: We zijn allemaal één, toch?
1: Ja, we're together. Joined by music. Joined by de Keystone.
2: Met de enige echte
0: Moppetapper
2: van de Drechtstad.
0: Ja! Nou, gelukkig. Welkom op de Drechtstad FM toevallig.
2: Goedemiddag allemaal. Dat we met de hittegolven meer water moeten drinken, dat is algemeen bekend. Maar er kwam een man bij zijn huisarts, die voelde zich wat slapjes na de derde hittegolf. De huisarts adviseerde, blijf goed drinken, maar eet wat meer groente. Dat advies heeft hij aangenomen. Hij eet nu extra uitjes op zijn frikandel met meer tomatenketchup.
0: Lekker hoor, dan komt het goed.
1: Lekker.
2: En vroeger kostten de eieren 1 euro. Maar nu kosten ze tegenwoordig wel 5 euro. Ik krijg het gevoel dat de kip en de haan uit elkaar zijn gegaan. En dat we nu moeten bijbetalen voor de alimentatie.
1: Oh, ja, zeg.
2: En een man las een artikel uit de krant voor aan zijn vrouw. Vrouwen hebben een beter korte termijn geheugen dan mannen. Dat weet ik al, zei de vrouw. Dat las je me 10 minuten geleden ook al voor. Dat was het weer voor deze week. Een bekend spreekwoord zegt, na regen komt zonneschijn.
1: Nou.
2: Dat is een beetje aangepast, dat spreekwoord. Gelet op wat er nu gebeurt. Nu is het al, na zonneschijn komt er na alle hittegolf waarschijnlijk een beetje regen.
1: Ja, laten we het hopen.
0: Hoor.
1: Ja.
0: Allemaal droog gras, joh.
2: Zeker weten, het is wel heel erg droog.
0: Ja.
2: Ik had snijbonen in mijn tuin staan, die hangen gebraden aan de struik.
0: Nou, dat scheelt weer wokken, toch?
2: Dat is zeker. Maar het is wel echt waar. Ik zou zeggen, prettig weekend. We gaan langzaamaan wat koeler en rustiger weer krijgen. Maak er een gezellige tijd van. En tot de volgende week wel weer.
0: Heerlijk.
1: Hartelijk dank.
0: Beetje olijfolie over je struiken, je bent zo klaar met je avondeten.
1: Dat klinkt wel lekker.
0: Ja,
2: zeker
0: lekker joh.
2: Weten, we kennen wel.
0: Ja.
1: Bedankt weer. En prettig weekend.
0: Fijn weekend, hè.
2: Hoi.
0: Hoi, dit is Douwe Bob met Funny. Heel funny, hoor.

0: Maroon 5 en SZA met What Lovers Do. Wanneer je buiten op een tegel staat. Gloeiend heet in de zon nog stond te branden.
1: Je haalt het goed.
0: Ja, het ligt eraan hoor. Hey, ik zag nog wat heel interessants. Omdat die brug ingesloten is, gaan mensen natuurlijk zoeken naar omweggetjes. En een van die omweggen, dat is de pont naar Werkendam.
1: Oké.
0: Van naar Werkendam. Daar heb je die wel eens gebruikt?
1: Nee, volgens mij niet.
0: Ja, dat is hier bij de Biesbos. Het begint een beetje op Eftelingse taferelen te lijken qua wachttijden. Het is nog wel een bijzonder gezicht. Dus langs de provinciale weg in Dordrecht, al dus rtvdordrecht.nl. Gele verkeersborden met wachttijd tot de veer vanaf hier 4 uur.
1: Wat?
0: Die wijzen weggebruikers op bijzonder lange wachttijden voor de pont naar Werkendam. Volgens de gemeente hebben de borden te maken met de afsluiting van die Papendrechtse brug natuurlijk. Want er kunnen niet zoveel auto's over het pontje. Dat is helemaal niet voor bedoeld voor al die auto's die eigenlijk eroverheen willen.
1: Zo, 4 uur?
0: Ja, vanaf 4 uur. De Efteling zou ik dat ook niet doen. Dus,
1: zie je zelfs bij de Efteling niet.
0: Nee.
1: Dan kan je beter in die ganzenbootjes gaan, of weten die dingen, dan met het pontje.
0: Oh ja.
1: Ik moet nog steeds over het Papendrechtse pontje.
0: Maar daar ben ik dus vorige week heen geweest.
1: Oh ja, dat lijkt me
0: wel heel leuk. Het was heel indrukwekkend om dat brugdeel weg te zien.
1: Oh.
0: Er lagen natuurlijk elke zon, ik weet niet hoeveel fietsers, auto's, vrachtwagens overheen hier.
1: Ja.
0: Tussen Dordrecht en Papendrecht. Dat is een paar honderd meter hier van de studio vandaan. En het was nou gewoon een groot gapend gat.
1: Okay.
0: Met geen enkel persoon die daarop was. Heel apart om te zien.
1: Misschien volgende week. Volgende week moet ik mijn paspoort ophalen, dus dan moet ik toch al eerder op.
0: Ja.
1: Misschien dat ik dan eventjes heen en weer met het pontje ga.
0: Ja, in ieder geval voor Nederland. Het is gratis.
1: Gratis?
0: Dus, het wordt zometeen 2 keer zo druk, merk ik al.
1: Gewoon een gratis Efteling-attractie hier in de omgeving. Leuk. Zometeen meer attracties bij de DZM-show. Even het nieuws en weer en het verkeer. En dan zijn we weer bij je terug.
0: Ja, dat gaan we dan doen. Ik heb heel veel zin in Despacito. Heb je er ook zin in?
1: Nee. Of nou, nee. Het is niet dat opeens in me opkomt van weet je waar ik zin in heb. Maar je noemt het. En op zich Louis Fonsi.
0: Ja, toch? Of Asher Medical pakken ook, hè?
1: Ook leuk. Nou, nee, Despacito.
0: Ja.
1: Even rustig aan doen.
0: Dan zijn we gewoon zo weer terug. Tot zo.

0: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstreren met tractoren op de snelweg is onacceptabel en onbegrijpelijk, heeft premier Jette gezegd op zijn eerste persconferentie na het zomerreces. Zo'n 50 boeren rijden op dit moment nog met hun trekker op de A2 richting Utrecht. Doe het niet, ga van de snelweg af, zei Jette. Andere ministers hebben zich vanmiddag bij die oproep aangesloten. Bloedlink die acties, vindt ook minister Karremans. Vanochtend kwamen twee mensen om het leven in de staart van een file achter tractoren die onderweg waren naar een boerenprotest in Den Bosch. Gisteren zei de politie dat er niet zou worden ingegrepen als er tractoren de snelweg op zouden gaan. En daar moet nog eens goed naar gekeken worden, vindt het kabinet. Mede door de oorlog in Iran en de hogere energieprijzen dreigen veel Nederlandse gezinnen volgend jaar minder te besteden te krijgen. De economie groeit wel, maar gewone mensen merken daar weinig van. De koopkracht daalt met 0,3%, schrijft het Centraal Planbureau. Dat komt volgens het CPB ook door maatregelen van het kabinet. Want er ligt een plan om het eigen risico in de zorg verder te verhogen. En ook denkt het kabinet aan een nieuwe belasting om de defensieuitgaven van te betalen. Het koopkrachtplaatje van het CPB vormt het uitgangspunt van nieuwe gesprekken van het kabinet met de oppositie over de plannen voor Prinsjesdag volgende maand. De organisatie achter de Europa Run doneert 150.000 euro aan een project van het Rotterdamse Erasmus MC. Normaal steekt de stichting geen geld in wetenschappelijk onderzoek of medische behandelingen. Maar volgens Europa Run werkt het EMC aan een manier om nieuwe palliatieve behandelingen sneller toegankelijk te maken voor patiënten. Het idee is dat mensen daardoor in de laatste fase van hun leven minder pijn zouden hoeven te hebben. Dat sluit weer helemaal aan bij de doelstelling van Europa Run, zegt de stichting. Europa Run zamelt geld in om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet bekend. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. Toen konden aanvallers gegevens inzien uit een register met informatie over bankrekeningen. Het weer zonnig en warm, temperaturen tussen de 33 en 36 graden. Langs de kust in de loop van de middag wat minder warm. Vanavond en vannacht toenemende bewolking, kans ook op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land. Er staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Batendorp en Knoopend de Hocht een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een half uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 een kwartier. A27 Breda richting Gorinchem voor Gorinchem 20 minuten oponthoud. A67 Eindhoven richting Venlo voor afrit Zomeren 10 minuten. Op de A73 richting Nijmegen voor Haps een kwartier en voor Nijmegen-Dukenburg ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM.

0: nummer dat mij het meest het vakantiegevoel geeft. Ik weet nog heel goed namelijk dat ik met mijn ouders naar een hotelletje ging in Epe. En dan was dit nummer overal op de radio. Dus als ik dat nummer hoor, dan moet ik gelijk terugdenken aan het hotel in Epe.
1: Ah, ik snap het wel.
0: En daar zit ook nog een leuk verhaal.
1: Was Robbie daar ook?
0: Wat zei je?
1: Was Robbie daar ook?
0: Nee, Robbie was daar niet, denk ik. Ja, ik weet het trouwens niet. Een leuk verhaal was, dat was een beetje midden in de bossen. Maar toen had je natuurlijk nog niet echt navigatie. Dus dat was dan hadden we het uitgeprint, maar dat ging altijd mis. En op een gegeven moment zagen we een bordje, hotel, die kant op. Dus wij die kant op. En na 2 kilometer dachten we, het was niet deze kant op. Toen bleek dat ze dat bordje hadden omgedraaid.
1: Oh.
0: Dat was gewoon zo'n stilstaand ding erin. Dus ja, daar rij je wel eens de verkeerde kant.
1: Had je ook van die flinke kaartboeken, zo'n hele dikke
0: thing? Nee, volgens mij niet.
1: Nee?
0: Wij deden altijd op, wat had je toen, een startpagina. Dan had je daar een routebeschrijving en die was dan uitgeprint.
1: Oh, je had daar zo'n voorversie van Google Maps.
0: Eigenlijk wel, ja. Alleen, ja, dat ging altijd verkeerd, want dan was er een weg dicht. Ja, en dan kan je er niet door, dus dan moet je rechtsaf. Maar ja, dan zit je niet meer op de route.
1: Dan moest je dat uitprinten inderdaad, dan stond het daar naar rechts, daar naar links.
0: Ja.
1: En als er een eentje mis was, dan ben je helemaal in soep.
0: Ja, was heel de vakantie verpest. Nee, dat hoorde er juist bij. Dat was hartstikke gezellig. Leuke herinneringen aan Robbie Williams en Feel. En misschien gaan we ook hele leuke herinneringen aan dit nieuwe nummer van Sherry Ann beleven. Ik word er in ieder geval heel erg vrolijk van. Je

0: Ja, het is wel mooi. Sharianne zegt niets is alleen, maar Rihanna voelt zich wel behoorlijk alleen in haar California King Bed, hoorde je bij de DCM Show.
1: Ja, en als je toevallig op je mobiel aan het scrollen bent of iets, of, er zijn nog wel zo wat dingen aan de hand met het internet hier in de regio in ieder geval.
0: Ja, heb je echt een source? Of
1: nou,
0: is
1: ik zat bijvoorbeeld ook echt, ik zat een nieuwswebsite natuurlijk over wat we gingen vertellen.
0: Ja.
1: Die waren ook opeens weg en dan kwamen ze weer terug. En ik heb nou ook opeens hier, even kijken, thuisbezorg bijvoorbeeld is weg.
0: Maar zou dat niet gewoon de wifi zijn hier? Dat onze wifi gewoon misschien niet zo heel sterk is.
1: Zou heel erg... Maar we gaan het in ieder geval onderzoeken voor je.
0: Ja. Ja?
1: Nou, ik heb gewoon even de wifi uitgezet en ik ga kijken of het
0: is. Oh, ja, nee, slim. Ja, nee, jij bent de slimste van ons twee. En dat is maar goed ook, want we gaan bendelen. Ben jij er klaar voor, Freddy?
1: Let's go.
0: Welk nummer is dit? Kijk, daar ga je al. Hij doet het niet. Oh. 1997 trouwens. Ja, daar is nog weinig uit te halen.
1: Maar hoe heet het nummer ook
0: alweer? Ik heb geen idee wat het is. Dit is zo'n nummer, dan moet je gewoon, als je met quizjes meedoet, moet je gewoon deze paraat hebben welk nummer dit is. Want deze komt er altijd voorbij.
1: Is dat voor jou een hele blur?
0: Oh, wat een leuke hint, Freddy.
1: Daar moet er waard van zijn, toch?
0: Ja, denk ik wel, ja.

0: Maar de woehoe, die hoor je er niet helemaal in terug, hè?
1: Nee, die was er niet aangemaakt.
0: Die hoor je ongetwijfeld wel terug in het origineel. Blur en Song 2 was het antwoord.

0: Sage Heart met Cover Me in Sunshine. En wat ik even wil doen, Freddy, is ik wil een nieuwsbericht oplezen. Want er is namelijk iets bijzonders gebeurd in Engeland. En ja, ik denk dat wij daar misschien ook wel iets grappigs mee kunnen. Moeten we even kijken wat het is. Want een Brits radiostation, dat wordt gerund door vrijwilligers, meldde dat de koning was overleden. Dat bleek een...
1: Ja, ik hoor het, ja.
0: Ja, het was heel bijzonder. Ze melden het overlijden van de koning. Draaide daarna het volkslied en daarna volgde 16 minuten stilte. Wat bleek nou? Volgens de media waakhond kreeg een medewerker tijdens onderhoudswerkzaamheden toegang tot de vooraf opgenomen overlijdensberichten. En uit nieuwsgierigheid speelde hij ze af, waardoor de livestream van de presentator werd onderbroken. De

0: is aangeboden. Toen dacht ik, misschien is het leuk om ook even in onze database te kijken.
1: Ja.
0: Wat zit er nou allemaal in? We hebben geen overlijdensberichten, denk ik.
1: Nee.
0: Maar we hebben wel 81.592 nummers en fragmenten en geluidseffecten. Zullen we er gewoon eentje willekeurig uitkiezen?
1: Oh, dat is wel leuk. Een soort van loterij.
0: Gewoon eens even kijken wat we kunnen gaan vinden. Lijkt mij leuk. Ik heb een random number generator opgezocht hier. Die heb ik alweer gesloten. Dat is niet handig.
1: Een soort van dobbelsteen met 81.000 kantjes.
0: Nou ja, dat precies inderdaad. 81.000 kantjes. En we gaan er gewoon een kiezen. Het nummer dat we gaan draaien is nummer 74.030.
1: Zo, bingo.
0: Geef me even. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Ja, ze komen zo nooit bij de 70.000.
0: Nee, dat duurt even natuurlijk. Maar ik kan natuurlijk wel zien. Even kijken. 1 is, dus dat is best wel ver beneden. Het is deze. Even kijken, waar zijn we op terechtgekomen? We zijn in het mapje 2000NL terechtgekomen. Een nummer uit de jaren 2000 dus. Nederlandstalige muziek. En we gaan een nummer draaien van Colin.
1: Colin? Ik ken geen Colin.
0: Nee, ik ken ook geen Colin. Het nummer heet Kom terug en geef me nog een K.
1: Ja, geef me nog een kans, denk ik.
0: Ja, ik denk het ook, maar het staat in de database als
1: We zijn inderdaad teruggekomen en we gaan hem nog een kans geven,
0: we
1: Colin.
0: We geven hem nog een K. Colin dus, willekeurig uit onze database. Ik ben heel benieuwd.
1: Lekker man.
0: Ja, dit kan leuk zijn. We gaan even kijken of we het leuk vinden. En als het leuk is, draaien we hem toch.
1: Wat een banger.
0: Ja, zometeen het lokale nieuws. Maar eerst is Colin en kom terug.

0: En geef me nog een kans, willekeurig uit de database.
1: Dat hebben we gedaan.
0: Ja, we hebben hem een kans gegeven. Tijd voor het lokale nieuws. Rechtsland FM. Want het is alweer 4:30 en dan kijk ik naar Freddy.
1: Ja, en het is tijd voor het weerbericht van Raymond weer. Nou ja, het zou je niet verbazen.
0: Is het warm?
1: Vanmiddag is het nog zeer warm met temperaturen van 33 tot 36 graden. Maar enige koelte is wel onderweg met een noordwestenwind.
0: Oh ja, dan weet je, weet je dat het goed is.
1: Ja, het blijft zonnig. Vanavond verschijnen er een paar wolkenvelden aan de lucht. En vannacht neemt die bewolking ook toe en later in de nacht dus is er kans op een enkele bui. Kletter. Zwakke en matige noordenwind vannacht met minimumtemperaturen van 19 tot 22 graden. Morgen wordt het nog steeds warm, maar wel een stuk minder. 23 tot 27 graden. In het nieuws. Een van de tunnelbuizen van de Drechttunnel is vandaag afgesloten geweest na een ongeluk. Daarbij kwamen meerdere er waren meerdere voertuigen bij betrokken, meldt de Rijkswaterstaat. Inmiddels is gelukkig de weg alweer een paar uur vrij. Het gebeurde rond 11:30. Verder, ja. Heb je wel eens de mensen gezien van de Naturistenvereniging? Nee, heb je ze niet toevallig voorbij zien lopen?
0: Nee, ik heb ze niet voorbij zien lopen toevallig.
1: Oké, okay, de Naturistenvereniging goed af. Die verlaat na een halve eeuw het eigen terrein aan de Smitsweg. Vertrekking al in de lucht omdat de gemeente het gebied voor woningbouw wil gaan gebruiken. En de gemeente heeft wel een aantal jaar gekeken in contact met het bestuur naar een andere locatie op het eiland van Dordrecht. De verhuizing naar een terrein aan de provinciale weg bleek financieel gezien niet haalbaar te zijn. En in eerste instantie zou de vereniging ook eind 2025 al gestopt zijn op het eiland. Nou, hopelijk vinden ze een nieuwe plek.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Ja, verder in Dordrecht. Wat heb je nog meer te doen? Ja, het is een beetje komkommertijd ook natuurlijk.
0: Mwah, maar je kan lekker, dat merk je totaal niet aan ons onderdeel, Freddy.
1: Nee, totaal niet.
0: Maar dat komt ook omdat ik ben de techniek en allerlei dingen. Ik ben ook helemaal niet aan het regelen. Ik ga nu even goed opletten en dan... wil je een leuke grap aan het einde van het fragment? Of wil
1: ja
0: je
1: joh, gooi gewoon er zomaar in, ja?
0: Ja, maar ik ben er niet zo goed in. Ik ga het gewoon proberen.
1: Nou, in ieder geval, het laatste puntje heb ik de zomerprogrammering in Dordrecht van de Film in de Tuin.
0: Film in de
1: Tuin.
0: Dat
1: is in het centrum, is dat bij de Kloostertuin.
0: Dat moet je gaan zien.
1: Dan kan je in de tuin zelf een film kijken en ook in een strandstoeltje en zo.
0: Oh ja.
1: Wat is er nou vanavond om 9:30? Widow Clicquot. Frans is een niet goede uitspraak, denk ik. Deze Franse kostuumfilm die vertelt het verhaal van de omkomst van het vermaarde champagnehuis Veuve Clicquot. Na het onverwachte overlijden van haar man neemt in 1815 een vrouw, staat er met uitroepteken, de leiding in handen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en morgen Michael. En over welke Michael hebben we het dan?
0: Over Michael Jackson.
1: Ja.
0: Oui, oui.
1: Want ja, die keer nog één keer terug in de tuin. Ja. Nou, ik weet niet hoe dan in de tuin. In ieder geval op het doek.
0: Ja.
1: Nou, dan kan je lekker meezingen ook, hè?
0: Oh, de film. Of wat?
1: Ja, de film, Michael. Ja, het is film in de tuin.
0: Ja, oké. Okay. Ik zit er niet echt lekker in, Freddy. Dat wil niet lukken. Weet je wat ik denk ik nodig heb?
1: Ja, vertel.
0: Ik denk dat ik weekend nodig heb.
1: Film in de tuin, ja?
0: Nee.
1: Oké, okay,
0: nee,
1: je gaat geen film in de tuin kijken?
0: Nee. Ik heb geen tuin.
1: Oh, film zonder tuin.
0: Film zonder tuin, maar films vind ik ook niet leuk. Dus
1: net
0: ik denk
1: als
0: dat ik...
1: in de film.
0: Goh, ik denk dat we maar weekend moeten gaan vieren.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, laten we dat doen. We gaan lekker meezingen met de jingle dat het weekend gaat beginnen.

0: going and wherever you will go. En daarvoor hoorde je nog Bakermat en Rani met I Love Life. Nou, daar kan ik me helemaal bij aansluiten.
1: Helemaal goed.
0: Niks mis mee. Ik had vanochtend, Freddy, eens in de zoveel tijd... dan open ik de fan-e-mail-inbox, of hoe je het ook wil noemen.
1: Oh ja, we hebben wat ontvangen.
0: Dan open ik onze mailbox en vanochtend letterlijk mijn mobiel is ervan gecrashed.
1: Was die zo vol?
0: Nee, er zat niks in. Maar mijn mobiel crashte wel. Hij moest helemaal opnieuw opstarten en allerlei gedoe en weet ik wat allemaal.
1: Nou, wil je nog even wat leuks insturen? Waar kan dat naartoe?
0: Dat kan naar dzmshow@rtvpapendrecht.nl. Vind het altijd leuk om iets van je te horen. In de tussentijd hoor je zomerse muziek van Marshmello en Kelsey Ballerina. Dit is Another Drink. Dat is goed voor je. Water dan, hè?

0: Wie zei dat ook alweer? Je trekt me aan als een magneet? Oh, dat was Dries Roelvink, of niet?
1: Ja.
0: Die had de mooie tekst erin.
1: Route du Soleil.
0: En nu hoorde je Da Bauza met McNerrick. Waar wilde ik het over hebben? Ik heb heel de week met Lekker Genieten in mijn hoofd gezeten.
1: Lekker Genieten? Ja, want die had je vorige week volgens mij voor het eerst gehoord, of niet?
0: Nee, ik had hem op TikTok wel een paar keer als meme voorbij horen komen.
1: Ja.
0: Maar jij hebt hem gewoon 3 uur
1: lekker
0: lang...
1: Lekker Genieten. Hij is nou wel helemaal uit mijn algoritme.
0: Oké, ik wil hem er eigenlijk wel weer in stoppen. Toch? Dat is een beetje karma. Want
1: het
0: is
1: wel leuk. Het is voor de mensen die niet weten, hoe heet die jongen?
0: Hij heet Jesse. Jesse, hoeree! En het is een beetje een meme-song, hè?
1: Ja, maar het is wel leuk. Het past natuurlijk een beetje bij dat het lekker warm is en zonnig en iedereen vakantie heeft.
0: Ja.
1: Lekker genieten.
0: Dus als karma wil ik het eigenlijk heel Papendrecht en Dordrecht ook aansmeren.
1: Maar een stukje dan, denk ik.
0: Ja, een klein stukje. Ik weet niet waar het bekende stukje zit.

0: Ja, dat dus. En jij zat vorige week op de fiets. Ik zat op de fiets. Jij was lopen de hele tijd lekker genieten. En je zit er gelijk weer mee in je hoofd.
1: Ja, ik ben ook weer aangestoken hoor.
0: Ja, nee. Daar heb je weer een week plezier van. Misschien helpt deze een beetje wegspoelen. Met Rutger van Barneveld. Hij is toch wel leuk, hè? Over de zon en de zee. Zwoele zomernachten bij de DSM Show. Hop, hop, hop.

0: Tiësto en Mabel, God is a Dancer, hoorde je ook. Ik zei net buiten de uitzending, 2 minuten 18 is dat nummer. Dat is toch zo ontzettend kort.
1: Ja, dat gaat zo voorbij. Maar op zich, voor sommige nummers, als er zoveel herhalingen zit, dan is het wel fijn.
0: Ja, op zich is het wel prima dat het 2 minuten 18 duurt en dat je er dan voorbij bent, hè? Ja. Leuk nummer wel, Luna met Schoonzoon. En dat was alweer de één na laatste. Ik heb Becky G en Topic nog klaarstaan met Sorry Papi als laatste nummer van vandaag.
1: Moet ik die kennen?
0: Jawel, die ken je wel. Als ik hem draai, dan zing je hem helemaal mee. We hebben nog een half minuutje over. In het kort, heb je weekendplannen? Ga je nog iets leuks doen?
1: Vooral de koelte opzoeken, denk ik.
0: De koelte opzoeken.
1: Even bij de moppetapper kijken hoe het gaat met de gefrituurde boontjes. In
0: oh ja, lekker de gefrituurde boontjes.
1: Ze zijn al gewokt.
0: Nou, ik vrees dat mijn woonkamer ook gewokt is. Dus ik ga inderdaad ook de koelte opzoeken. Oh. Lekker onder de douche of zo.
1: Heb je niet zo'n doek ervoor of iets? Of
0: nee, ik heb wel alles dicht. Maar ja, dat werkt net niet. Maar
1: een soort van kas, hè?
0: Het gaat ook wel weer afkoelen. Ja. Dus dan is het ook wel weer leuk geweest, toch?
1: Ja, heel veel succes en sterkte. Het gaat in ieder geval een stukje afkoelen de komende tijd.
0: Wij zijn de volgende week weer. Tenminste, ik wel.
1: Ja.
0: Ja, jij ook.
1: Lijkt
0: ook
1: wel goed dus. Ja.
0: Nou, dan gaan we dat doen.
1: Of we zijn ook gewokt of gefrituurd.
0: Dat zal wel meevallen, toch?
1: Nee, een heel fijn weekend gewenst.
0: En tot volgende week.

0: Maurice Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstreren met tractoren op de snelweg is onacceptabel en onbegrijpelijk, heeft premier Jette gezegd op zijn eerste persconferentie na het zomerreces. Zo'n 50 boeren rijden op dit moment nog met hun trekker op de A2 richting Utrecht. Doe het niet, ga van de snelweg af, zei Jette. Andere ministers hebben zich vanmiddag bij die oproep aangesloten. Bloedlink die acties, vindt ook minister Karremans. Vanochtend kwamen twee mensen om het leven in de staart van een file achter tractoren die onderweg waren naar een boerenprotest in Den Bosch. Gisteren zei de politie dat er niet zou worden ingegrepen als er tractoren de snelweg op zouden gaan. En daar moet nog eens goed naar gekeken worden, vindt het kabinet. Mede door de oorlog in Iran en de hogere energieprijzen dreigen veel Nederlandse gezinnen volgend jaar minder te besteden te krijgen. De economie groeit wel, maar gewone mensen merken daar weinig van. De koopkracht daalt met 0,3%, schrijft het Centraal Planbureau. Dat komt volgens het CPB ook door maatregelen van het kabinet. Want er ligt een plan om het eigen risico in de zorg verder te verhogen. En ook denkt het kabinet aan een nieuwe belasting om de defensieuitgaven van te betalen. Het koopkrachtplaatje van het CPB vormt het uitgangspunt van nieuwe gesprekken van het kabinet met de oppositie over de plannen voor Prinsjesdag volgende maand. De organisatie achter de Europa Run doneert 150.000 euro aan een project van het Rotterdamse Erasmus MC. Normaal steekt de stichting geen geld in wetenschappelijk onderzoek of medische behandelingen. Maar volgens Europa Run werkt het EMC aan een manier om nieuwe palliatieve behandelingen sneller toegankelijk te maken voor patiënten. Het idee is dat mensen daardoor in de laatste fase van hun leven minder pijn zouden hoeven te hebben. Dat sluit weer helemaal aan bij de doelstelling van Europa Run, zegt de stichting. Europa Run zamelt geld in om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet bekend. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. Toen konden aanvallers gegevens inzien uit een register met informatie over bankrekeningen. Het weer zonnig en warm, temperaturen tussen de 33 en 36 graden. Langs de kust in de loop van de middag wat minder warm. Vanavond en vannacht toenemende bewolking, kans ook op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A4 Antwerpen richting Rotterdam, tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom-Zuid, 20 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht een uur vertraging, daar zat een vrachtwagen met pech. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os en Ravenstein, 20 minuten vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. De A59 Os richting Den Bosch is de rijbaan tussen Paalgraven en Nuland nog steeds dicht na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: files nemen af. In het zuiden van het land staan ze nog op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een half uur op onthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paulgraven en knooppunt Bankhoef. Een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstreren met tractoren op de snelweg is onacceptabel en onbegrijpelijk, heeft premier Jette gezegd op zijn eerste persconferentie na het zomerreces. Zo'n 50 boeren rijden op dit moment nog met hun trekker op de A2 richting Utrecht. Doe het niet, ga van de snelweg af, zei Jette. Andere ministers hebben zich vanmiddag bij die oproep aangesloten. Bloedlink die acties, vindt ook minister Karremans. Vanochtend kwamen twee mensen om het leven in de staart van een file achter tractoren die onderweg waren naar een boerenprotest in Den Bosch. Gisteren zei de politie dat er niet zou worden ingegrepen als er tractoren de snelweg op zouden gaan. En daar moet nog eens goed naar gekeken worden, vindt het kabinet. Mede door de oorlog in Iran en de hogere energieprijzen dreigen veel Nederlandse gezinnen volgend jaar minder te besteden te krijgen. De economie groeit wel, maar gewone mensen merken daar weinig van. De koopkracht daalt met 0,3%, schrijft het Centraal Planbureau. Dat komt volgens het CPB ook door maatregelen van het kabinet. Want er ligt een plan om het eigen risico in de zorg verder te verhogen. En ook denkt het kabinet aan een nieuwe belasting om de defensieuitgaven van te betalen. Het koopkrachtplaatje van het CPB vormt het uitgangspunt van nieuwe gesprekken van het kabinet met de oppositie over de plannen voor Prinsjesdag volgende maand. De organisatie achter de Europa Run doneert 150.000 euro aan een project van het Rotterdamse Erasmus MC. Normaal steekt de stichting geen geld in wetenschappelijk onderzoek of medische behandelingen. Maar volgens Europa Run werkt het EMC aan een manier om nieuwe palliatieve behandelingen sneller toegankelijk te maken voor patiënten. Het idee is dat mensen daardoor in de laatste fase van hun leven minder pijn zouden hoeven te hebben. Dat sluit weer helemaal aan bij de doelstelling van Europa Run, zegt de stichting. Europa Run zamelt geld in om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet bekend. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. Toen konden aanvallers gegevens inzien uit een register met informatie over bankrekeningen. Het weer zonnig en warm, temperaturen tussen de 33 en 36 graden. Langs de kust in de loop van de middag wat minder warm. Vanavond en vannacht toenemende bewolking, kans ook op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In het zuiden van het land staan ze nog op de A4. Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide. 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Zevenbergse Hoek. 10 minuten. Op de N256 Goes richting Zierikzee. Tussen afrit Wolfaartsdijk en Kolijnsplaat. Een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

Bruno Mars met I Just Might op Drechtstad FM. Een hele goede avond. Dit is de grote vrijdagavondshow. Ja, we zijn weer terug. Wat leuk. Fijn dat je er bent. Ik heb in ieder geval een hele fijne zomerstop gehad. Het is voor mij is het ook nog steeds zomervakantie, want ik werk in het voortgezet onderwijs. Dus dat, ik heb sowieso nog 2 weken vakantie om lekker van te kunnen genieten. Maar de zomerstop voor hier bij de radio, die zit er inmiddels alweer op. Ik heb een hele fijne zomerstop gehad. Samen met Nanda, die zo meteen aansluit. Gaan we het in ieder geval hebben over wat wij in onze zomerstop hebben gedaan. Daar gaat zometeen toevallig ook het 1-2'tje gaat erover. En voor de rest zit deze uitzending zit helemaal bomvol met allemaal leuke dingen volgens mij. Ik heb het bioscoopnieuws heb ik voor je. We hebben weer een wistje dat hebben we voorbereid. Wat hebben we nog meer? Het 1-2'tje zometeen. De stoffenplaat! Ja, natuurlijk. Die heb ik wel gemist hoor, de stoffenplaat. En die is wel heel leuk vandaag. Ik heb heel veel zin in de stoffenplaat van vandaag. Ik ga je alvast zeggen, het is een heel oud en een heel kort plaatje. Dus dat is wel iets wat ik er alvast van kan verklappen. Van de stoffenplaat van vandaag. Wat ik al zei, Nanda die schuift zometeen vanzelf ook binnen. En dan gaan we gewoon een hele leuke uitzending wat mij betreft van maken. Deze stoffenplaat, niet de stoffenplaat, het 1-2'tje. Ik moet er nog even inkomen hoor, naar zo'n zomerstop. Het 1-2'tje, dat gaat natuurlijk over wat Nanda en ik deze zomer hebben gedaan. Ik heb 2 artiesten meegenomen die uit Noorwegen komen. Nou, misschien is dat een hint. Ik weet het niet. Misschien is dat een hint. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid verder over hebben. Maar ik heb in ieder geval meegenomen Firestone van Kygo. Kygo, dat is een DJ. Ik denk dat je hem zo wel mag omschrijven. Een DJ. Maakt hele leuke plaatjes. Firestone heb ik meegenomen. Is al van een paar jaar geleden. Maar daar heb ik wel heel veel zin in. En in deze heb ik ook gewoon heel veel zin. Ja, er schijnt een popmuseum te zijn geweest. Waar wij naartoe zijn gegaan. Maar dat is helaas al een tijdje dicht. En daar hebben ze een handel.

0: Rico. Het is Drechtstad FM. Het is de grote Enrico en Nanda show. Nou ja, de grote vrijdagavondshow dan, hè, maar ja. Even goed. En het is natuurlijk met de enige echte, de man die alles kan. De man die bergen trotseert. Die, ik moet even verder nadenken. Ik had dit namelijk heel spontaan voorbereid.
1: Oh ja.
0: De man die de wiskunde kan.
1: De man die de wiskunde kan. Ja, dat is sowieso waar.
0: Die houden
1: ja.
0: We erin.
1: De man die de wiskunde kan.
0: Enrico de Wolf, dames en heren.
1: Ja, dank u wel. Ja, ik heb niks voorbereid, sorry.
0: En Nanda.
1: Hoi.
0: Beste mensen, hallo.
1: Daar is ze.
0: Hallo, ja. Nou, voelt goed om weer terug te zijn. Fijn, toch? Het nieuwe seizoen is meteen van start.
1: Het is wel gelijk...
0: Bingo hier.
1: Ja, het is wel gelijk bingo inderdaad.
0: Ja, nou, leuk. Hoe is je leven?
1: Goed.
0: Iets uitgebreider dan dit? Of gaan we het er niet meer over hebben?
1: Nee, ik wil het er best over hebben. Ik vind het vandaag en gisteren wel echt ongeziekend heet.
0: Dat is geen nieuws, denk ik.
1: Maar daar heb ik wel een beetje last van.
0: Oh.
1: Ik ben gewoon echt heel traag. Nog trager dan normaal, zeg maar. Dat eigenlijk een beetje. Dus ik doe vrij weinig eigenlijk.
0: Daar heb je ook vakantie voor natuurlijk.
1: Daar heb je ook vakantie voor. Zeker nog 2 weekjes. Dus daar heb ik heel veel zin in om dat lekker af te maken, zeg maar, die vakantie.
0: Wat ga je in die 2 weken nog meer doen?
1: Ik woon in Rotterdam en ik heb een nieuwe elektrische fiets gekocht. En ik ben van plan om naar Rokanje te gaan fietsen.
0: Leuk!
1: Ja.
0: Is dat toch gemeente Rotterdam?
1: Dat is zeker geen gemeente Rotterdam. Nee. Dat is gemeente Voorne, denk ik.
0: Dat zou best kunnen.
1: Ik weet het niet. Het ligt in ieder geval op voor de Putten. Dat weet ik wel. Op het eiland.
0: Ik ben er ook vaker geweest.
1: Ja.
0: Ja, maar ik dacht ook omdat Hoek van Holland wel bij de gemeente Rotterdam.
1: Ja, die hoort wel bij de gemeente Rotterdam. Ja, dat klopt. En Hoogvliet hoort daar bijvoorbeeld dan ook bij. Maar tussenin, Portugal, Roon, dat is dan weer gemeente Albrandswaard. Dus nee, Rotterdam heeft wat plukjes. Rozenburg hoort er nog bij Rotterdam. Maar de Botlek dan geloof ik weer niet. Want dat is gemeente Botlek, geloof ik.
0: Ingewikkeld.
1: Spijkenisse met gemeente Nissewaard. Nou ja, Voorne aan Zee heet het, geloof ik, de gemeente waar Rokanje onder valt. Dat schiet me nu ineens binnen.
0: Oké.
1: Okay, ja, ik zeg al, ik ben iets trager dan normaal. Dit heb ik normaal gesproken wel een beetje op orde. Ik ga fietsen naar Rokanje. En dan weer terug, inderdaad. Dat is wel de bedoeling. En dan lekker op mijn elektrisch fietsje. Want ik heb vlak voor de vakantie begon een ijscadeaukaart gewonnen. En dat is een ijssalon in Rokanje waar ik die kan inwisselen.
0: Leuk.
1: Dus ik dacht, ik ga daar naartoe.
0: Hoe heb jij die gewonnen?
1: Met een pubquiz op school, op mijn werk.
0: Leuk.
1: Ja, superleuk. Ja.
0: Dus moest je in een bepaalde ranking eindigen of een bepaalde vraag?
1: Ja, eerste. Ja.
0: Oh, zo. Okay.
1: Ja, dat zeg ik. Normaal gesproken heb ik mijn trivia best wel op orde.
0: Ja.
1: En in dit geval duurt het iets langer. Ja. Maar het komt uiteindelijk wel. Ja,
0: nou,
1: zeker.
0: Top dan. Hartstikke goed. Fijn dat je weer terug bent na de zomerstop.
1: Ja. Heb jij ook je vermaakt in de zomerstop? Ik weet natuurlijk een gedeelte daarvan, weet ik.
0: Ja, daar was jij bij.
1: Want daar was ik bij.
0: Was leuk, vond ik.
1: Vond ik ook.
0: Nee, zeker. Was ook gezellig.
1: Ja.
0: Was een mooie stad ook.
1: Ja.
0: Ja, nee, absoluut. Gaan we het zo uitgebreid over hebben.
1: Gaan we doen.
0: Ja, ik heb me ook vermaakt. Maar ik moet ook zeggen, ik ben tussen alle bedrijven door nog gewoon aan het werk. En ik weet niet hoe het met jouw werk dan zit. Maar bij mij is het zo alsof je niet weg bent geweest. Of eigenlijk van, we hadden je nog nodig. Dat je denkt, ja, prima, maar...
1: Dat snap ik, dankjewel.
0: Ja. Nee, helemaal niet. Maar... Nee, ik bedoel, iedereen is vervangbaar. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik bedoel, dat je echt denkt van... Je doet de deur zeg maar zo achter je dicht. En je denkt dat je dat in alle rust hebt gedaan.
1: Ja.
0: En in alle goede afrondingen. Je komt binnen en er is echt zo... Ja,
1: dat er zo'n stortvloed aan werk nog over je heen komt.
0: Ja, dat voor jou wat jij.
1: Dat hebben wij meestal niet. De vakantie is de maandag is met alleen collega's. Lekker een wendag, zeg maar. Dan gaan we wel wat doen natuurlijk. En dan krijgen we een presentatie. Of we gaan iets doen aan het vakwerkplan. Of weet ik veel wat allemaal. Maar we hebben wel een beetje een rustige dag zonder kinderen nog.
0: Ja, oké. Maar jij bent natuurlijk ook in je zomervakantie al bezig met lessen voorbereiden. En misschien nog andere zaken.
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Die collega's waarschijnlijk wel.
1: Dat zou zomaar kunnen. ik doe het niet.
0: Maar dan nog vind ik wel op die dinsdag, dat heb ik natuurlijk ook in het onderwijs gezeten. Dat het niet meteen wennen is of zo. Weet je wel, dat je echt wel meteen weer volle bak doorgaat. En tuurlijk, je begint met je nieuwe lessen en dergelijke. Maar op de een of andere manier is het wel zo van volle kracht vooruit.
1: Ja.
0: Een zachte landing in het nieuwe schooljaar is het niet, zeg maar, vind ik altijd.
1: Ja, ik doe daar wel altijd een beetje mijn best voor. Om dat ook voor de leerlingen te doen. Om een klein beetje het zacht te laten landen. De eerste les gaan we wel wat doen. Natuurlijk, we doen wat wiskunde. Maar het is toch wel een beetje voorstellen. En misschien een spelletje. En een beetje
0: Ik was er echt na 10 minuten al mee klaar. Oh, nee. Platte grond maken, iedereen voorstellen. Echt zo 10 minuten, een kwartiertje hooguit. En natuurlijk, dat is wel even de zachte landing. Maar dan gaan we gewoon echt beginnen. Ja,
1: nee, ik ben wel de helft van mijn 50 minuten ben ik kwijt aan introductie en even zacht landen. En nou, dan ga ik even een beetje wiskunde uitleggen. Als het voor die kinderen
0: kan
1: nieuw
0: het
1: is.
0: Kan in de notendop dan? En doe jij dan een heel jaar over?
1: Wat?
0: Kan wiskunde in de notendop uitgelegd worden waar jij een jaar over doet?
1: Nou, nee, niet echt.
0: Nou,
1: maar mijn eerste les is wel altijd een beetje... Oké, we gaan nu dit eerste dingetje doen. En dan doen we 2 opdrachtjes. En dan is het alweer klaar voor vandaag.
0: Okay.
1: En dan gaan we vanaf volgende les gaan we bam, bam, bam, bam, bam. Gaan we
0: nee,
1: door.
0: Nee, oké. Ja. Nou, laten wij nu ook gewoon doorgaan.
1: Vind ik een goed plan.
0: Waarmee?
1: De Sugar Babes.
0: Oh, leuk!
1: Push the button.
0: Oh,

0: you should take it off.
1: Dit had wat mij betreft gewoon de zomerplaat van 2026 kunnen worden. Spicy Margaritas van Michael Bublé en Jason Derulo. Lekkere plaat, zeg.
2: Ja, goed, hè?
1: Moet ik wel zeggen, terugkomend op die zomerplaat, wij hebben hem niet gehoord in Oslo.
2: Nee, we hebben hem niet gehoord in Oslo.
1: Ligt
2: deze,
1: dat aan ons?
2: Dat ligt niet per se aan ons, maar hij is ook al 2 jaar oud, deze plaat.
1: Oké, voor mij is die nieuw. Wat is de definitie van een zomerplaat? Is dat die dat jaar uitkomt? Of die jij hebt gehoord in die zomer en waar jij herinneringen op maakt?
2: Oeh.
1: Die zomer.
2: Goeie vraag. Ik denk dat een zomerplaat is de zomerplaat van een bepaald jaar. Dat is echt die in dat jaar uit is gekomen. Maar een zomerplaat in het algemeen, ja, als het maar een beetje leuk klinkt, toch? Zoals dit. Zoals Spicy Margarita dus.
1: Ja, en ik vind het behalve leuk klinken ook zomers klinken.
2: Nee, ja.
1: Als voor de wintersport of voor kerst, wat ook leuke vakanties zijn.
2: Zeker.
1: Heb je wel een iets ander muziekje, ja, over het algemeen.
2: Ander thema. Ja, klopt. Ja, ja, dat is zo.
1: Dat gevoel kreeg ik trouwens weer wel.
2: Wat?
1: In Oslo.
2: Wat?
1: Warme dranken, kerst en dat soort dingen.
2: Echt? In Oslo?
1: Vond jij van niet?
2: Ik vond Oslo nou niet kerstig.
1: Echt niet? Met al die rendieren? Ik heb het geloof ik misschien wel 7 of 8 keer gezegd. Met kerstbomen, ja, die ik hier en daar zag in musea. En met, ja, het idee dat we toch richting Lapland zaten.
2: Ja, nee, ik kreeg geen kerstgevoel. Want ik vond het gewoon, het was gewoon zomer daar.
1: Nee, tuurlijk. Nee, de temperatuur was rond de 20 graden. Ja. Maar ik weet niet, ik werd er wel helemaal gelukkig van.
2: Oké, okay, nou.
1: Sowieso, mooie stad ook, daar niet van.
2: Zeker, zeker.
1: Wat ik wel had,

0: Johan de Gaten.
1: De Carl Johans Gaten, ja.
0: Ja. Gekeken, ik dacht, wat doet hier de doorsnee mens, zeg maar? En ja. Vooral in de gezelschap, qua kleding aan op zo'n donderdagmiddag. Ja. Of zo'n vrijdagmiddag vorige week. En daar zag ik serieus in gezelschappen mensen met een minirok, mensen met een hoodie en alles daartussen. Dus toen dacht ik, ja, nu kan ik nog niks opmaken wat een ander vindt. Hoe die zich moet kleden qua, is het warm, is het koud?
1: Ik heb zelf zo'n bomberjack gezien, zo'n winterjas.
0: Ja, precies.
1: Die heb ik zelfs ook gezien. Dat ik dacht, nou, als jij hier al een winterjas voor nodig hebt, dan heb je een...
0: Dan weet je zeker dat je niet uit het uiterste noorden komt.
1: Nee, dan heb je een slechte tijd in Noorwegen. Ja, precies. Nee, maar dat viel mij inderdaad ook op. Want ik liep in korte broek en t-shirt.
0: Ja.
1: Eén dag met lange broek, want toen was het ietsjes kouder. Toen was het ook wat bewolkter. De hele dag
0: waaierig
1: ook inderdaad. Dus dat was wel fijn dat ik ook een lange broek bij me had. Maar de korte broek en t-shirt was gewoon voor mij prima te doen. Nou heb ik het vrij snel warm.
0: Ik had het ook prima te doen met een lange broeken shirt en een dun vestje.
1: Ja.
0: Dat heb ik ook de hele tijd meegelopen.
1: Ja,
0: dus wat dat betreft...
1: Zij waren wat dat betreft ook een meleerd gezelschap.
0: Ja, maar dat ligt minder ver uit elkaar dan die minirok en die hoodie.
1: Ja, dat is wel waar. Ja, dat ligt wel minder ver uit elkaar. Ja,
0: dat vond wel een hele mooie stad. Waarom moet je naar Oslo toe?
1: Voor de hele relaxte, aardige, lieve mensen. Die daar wonen, werken en leven, zeg maar.
0: Absoluut.
1: Ik vond de mensen echt heel leuk.
0: Zeker.
1: Je moet daar ook naartoe voor... ik denk rust in een grote stad.
0: Mm-hmm.
1: Want behalve die Karls-Johansgaten waar wij liepen, de grote winkelstraat, zeg maar, was het best wel rustig, zeg maar. Vond ik. Vond het lekker.
0: Voor een hoofdstad van een land, zaterdag, was het rustig.
1: Ja.
0: Wel drukker, maar niet drukker dan Dordt of Horkum.
1: Nee, precies. Ja. Dus dat was wel lekker. En waar moet je nog meer voor naar Oslo? Ik denk voor geschiedenis. Het is al een oude stad. En je kan daar heel veel... je hebt het Akershus uit de 14e eeuw. En je hebt daar een boot, de Fram, die ze hebben gebruikt voor poolexpedities aan het begin van de 20e eeuw.
0: Het Nobelmuseum.
1: Nobelmuseum, zeker.
0: Voor de vrede.
1: Voor de vrede, inderdaad. Dus ik geloof dat er heel veel leuke dingen te doen zijn die ook te maken hebben met geschiedenis en cultuur.
0: Dus en ik denk vooral de combinatie van het stadse met prachtige natuur.
1: Ja, nou dat inderdaad.
0: Die combinatie,
1: die heb
0: ik in geen enkele andere stad, denk ik, gezien. Of in ieder geval niet zo intens ervaren. Mooi groen.
1: Ja.
0: Alles eromheen is. En dat vond ik dus ook heel leuk. Je voelt toch wel een beetje de fjorden van Noorwegen. Hoe je het in een inhammetje zit. En hoe geconcentreerd het bij elkaar zit. En hoe iconisch. Ja. Want laten we even eerlijk wezen. Ook dat stadhuis waar die Nobelprijs voor de vrede wordt uitgereikt. Dat is niet zo. Zoals het stadhuis hier bijvoorbeeld. Of in Rotterdam.
1: Nee, die van Rotterdam vind ik ook best statig. Maar
0: zeker,
1: dit is heel
0: iconisch op de Koolsingel.
1: Ja, zeker.
0: Maar daar wordt niet zoiets groots, internationaals, wereldveranderend.
1: Nee.
0: Meestal?
1: Nee.
0: Hè, dat wordt er meestal niet gedaan.
1: Nee, er worden bruiloften worden gedaan.
0: Ja.
1: En zo. Maar nee, niet iets wereldveranderends, denk ik. Nee.
0: Voor de hele wereld.
1: Ja, wat je daar wel hebt voor de Vredesprijs van
0: absoluut.
1: De Nobel.
0: Vond ik heel mooi, ja. Gaan we straks verder over praten?
1: Gaan we zeker
0: over de thee.
1: De thee?
0: De thee.
1: Ik ga me laten verrassen. Dit zijn de meiden met zomer.
0: Oh, wat leuk!

0: de Black Eyed Peas. Ja, sorry, ik was nog even lekker aan het dansen. Want dat krijg je gewoon als je...
1: Dansen, ja.
0: De zomervibes hebt, inderdaad. Mm-hmm. Ja, ik probeer het ook een beetje met een natte thee. Zoals jij uit Rotterdam...
1: Dat heb ik geleerd.
0: Ja, inderdaad. De natte thee. En toen dacht ik meteen, als we toch veranderingen gaan doorvoeren... slash verbeteringen in dit seizoen, om te beginnen jouw lange draad. Ik vind het geweldig.
1: Ja. Lengte is niet alles, maar dit is wel heel fijn.
0: Ja, Enrico heeft, ik denk, 2 jaar ongeveer gezeten met een afwijking naar links voor mij.
1: Ja.
0: Want die had een kabeltje.
1: Van een meter.
0: Aan zijn hoofdtelefoon, inderdaad. Ja. Die was net even iets te kort, waardoor die...
1: En nu ben ik er een van 3, dus nu struikel ik er bijna over. Maar dit is beter dan heel daar zo oink naar links
0: Ik was daarbij samen met Ingrid. We hebben hem samen met je uitgezocht, dat we toch zeiden, ah, doe gewoon 3, joh.
1: Ja, ik wilde eigenlijk voor de 1,5 gaan, maar nee, doe maar gewoon 3. Oké.
0: Ja, maar dat komt omdat ik dan weet hoe het gaat. Dan heb jij net geen hernia aan het bewerken, zeg maar, in je rug.
1: Nee.
0: Want dan zit je net ietsje beter, maar ook nog niet dat je zegt van, goh, leuk. En dan krijg ik het hele seizoen. Ja, Nan, dat komt omdat ik die 1,5 meter heb gekocht en jij en ik niet zeiden dat 3 misschien handiger was.
1: Nee, dat zou ik sowieso nooit doen. Maar ik merk wel dat ik hier nog steeds heel erg naar links aan het hangen ben. Het is wel een...
0: Verademing heet dat. Ja.
1: Ja, maar ook gewoon gewoonte. Dat ik nog steeds zo lekker op links zo aan het hangen ben.
0: Ja, maar dat begrijp ik. Want wij zitten natuurlijk zo tegenover elkaar dat ik van jou rechts zit. Dus je moet wel een beetje naar links om mij te zien.
1: Ja.
0: Niet zo ver als dat je doet, maar
1: Nee, het is wel logisch allemaal, maar ik heb nog steeds het idee dat ik een te kort draadje heb van mijn koptelefoon.
0: Is dat een soort fantoomziekte? Nou ja, weet je wel, mensen die hun been bijvoorbeeld hebben moeten laten amputeren, die zeggen dan ook, ik heb zo'n jeuk aan mijn been.
1: Oh, dat is een fantoompijn. Bedoel je dat? Ja, alsof je ledematen nog is.
0: Ja.
1: Ja, alsof ik nog steeds mijn korte draadje aan mijn koptelefoon heb. Ja. Ja, weet je wel. Ja, dit is wel een, ingesleten is het, hè?
0: Ja. Ja. Nu heb ik wel 1 ding dat wel hopelijk een verbetering is. Jij zei de vorige keer over deze thee, hij smaakt wel chemisch.
1: Ja, vond ik. Ja.
0: Dus ik heb nu white and green tea, jasmine en passion fruit.
1: Oeh.
0: Ja, ik heb verder geen idee, want ik kom van mijn ouders vandaan en die hadden deze. Dus ik zei, geef maar, we testen hem wel.
1: Ja, ga jij hem zo eens neerzetten?
0: Ja, tuurlijk. Wil jij ook?
1: Ja, ik wil ook wel graag een kopje proberen. Lekker.
0: Gaan we het zo vertellen? Gaan wij nog meer verbeteringen doorvoeren dit seizoen? Gaan we behalve ons best doen dat het ook met het oog op resultaat heeft?
1: Ik vond het al perfectie benaderend, maar... Moet het beter?
0: Echt?
1: Ja, nee.
0: Ik heb altijd geleerd bescheidenheid ziet.
1: Ja, dat vind ik namelijk ook. Ik vind het heel moeilijk om over mezelf te zeggen dat ik dingen heel goed kan.
0: Je kan ook wel dingen heel erg goed.
1: Die zijn er wel, maar ik schep er niet over op.
0: Maar los van dat ging het over deze show.
1: Ja. Dan moet ik even een oprecht antwoord bedenken.
0: We maken in ieder geval een onuitwisbare indruk. En of dat het positief is, mag je zelf bepalen. Wat we wel ook doen, is goede platen draaien.
1: Negatieve aandacht is ook aandacht. Ja, de goede platen draaien doen wij zeker inderdaad ook. Cressip, You Can Say.
0: Ja,

0: Connect met My Blood op de Rechtsstaat FM, de grote vrijdagavondshow. Nanda.
1: En Rico.
0: Jij hebt de hele vakantie niet met jouw eigen camera kunnen fotograferen.
1: Ja, vond ik zwaar.
0: Wat doet dat nou met jou?
1: Ja, heel veel.
0: Ja?
1: En meer. Nee, absoluut, absoluut. Ik vond dat heftig.
0: Ja?
1: Vooral in de fase daarvoor. Als in, hè, ik ben natuurlijk hobbyfotograaf, dus ik kan het sowieso al niet zo goed, maar ik doe wel mijn best. En het voelt een beetje net als je in een andere auto gaat rijden. Je kan wel auto rijden, maar je weet nog niet hoe dat ding werkt.
0: Je moet er even aanpassen.
1: Ja, dat. Precies.
0: Ja.
1: Precies. Dus je moet ook die camera leren kennen.
0: Mm-hmm.
1: Weet je wel, en hoe dat dan werkt en hoe dat dan zit en hoe dat dan gaat. Dus ja, ik had er best wel echt de kriebels van in mijn buik. En toen dacht ik ook nog wel een paar keer van ja, maar stel, terugkomt op dat Museum van de Vrede, het Nobelmuseum. Daar kan ik nog, als het moet, voor in het fotoboek een foto van internet afhalen.
0: Ja, zeker.
1: Dat zijn natuurlijk ook gratis, legaal. Hè? En ik ben daar ook geweest.
0: Ja, ja.
1: Maar dat voelt toch anders dan wanneer je zelf het plaatje maakt. En helemaal wanneer je er zelf ook op staat.
0: Ja, dat is wel anders. Ja,
1: dat
0: zeker.
1: Is zeker anders. Dus ja, nee, het ging wel allemaal soepel en zo. Maar je weet gewoon niet hoe het dan daadwerkelijk is op de computer.
0: Mm-hmm.
1: Toen kreeg ik wel even de schok van mijn leven. Want wij waren als eerste, of een van de eerste dingen, naar het Operahuis geweest.
0: Ja.
1: En daar had jij een foto van mij genomen met het uitzicht op de achtergrond.
0: Ja.
1: En daar was ik niet scherp. En de achtergrond wel. En toen dacht ik, oh nee, want als hij dat niet doorheeft, dan heb ik het waarschijnlijk ook niet doorgehad. Maar er was gelukkig maar één foto die mislukt was.
0: Oh, dat was gelukkig maar één foto. Oké, okay. En ik had het daar op dat punt al meerdere gemaakt.
1: Ja,
0: dus
1: nee, zeker.
0: Eén van de was niet gelukt.
1: Ja, nou dat kan gebeuren, dat heb ik ook zo vaak.
0: Ja.
1: Maar als dat de eerste foto is die je ziet,
0: oei,
1: krijg je wel even klammige zweethandjes. Ja.
0: Ja, dat snap ik. Oh, ja. Je hebt niks scherp gesteld.
1: Ja, precies. Dat, ja. En nu en wat nu. Maar tot mijn grote verbazing, we hebben natuurlijk ook bij dat Nobelmuseum, want ik dacht echt thuis van, oh, je wilt die medaille zo graag op de foto zetten.
0: En die allereerste die we hebben gezien, die donkere kamer.
1: Ja.
0: Ja, ja, snap hem, ja.
1: Ik dacht dat de enige echte was die daar stond.
0: Oh, dat zou de enige geweest kunnen zijn.
1: Ja.
0: Sorry, ga verder.
1: Je komt daar binnen in die kamer en toen kreeg ik het niet goed voor elkaar om mooi die foto te maken.
0: Ja.
1: In combinatie met dat jij een wit t-shirt aan had, want dat zag ik blijkbaar ook nog in de reflectie op die foto.
0: Oh.
1: Maar dat zag ik ook pas thuis.
0: Ja. Oké. Okay,
1: toen ben ik op de andere kant gaan staan.
0: Ja.
1: En toen was jij ook binnen, maar toen stond je niet in de reflectie daarvan.
0: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik, als ik nou met mijn rechterarm, maar ik ben links, zo gehangen, zodat ik zo precies die foto kan maken, zodat hij een beetje stil blijft. Maar het is natuurlijk en super donker en je zoomt best wel ver in.
0: Ja.
1: En ik dacht, ik weet niet hoor, maar op hoop van zegen. En die was gelukt.
0: Ja?
1: Die is echt gelukt.
0: Oh, goed.
1: Ja.
0: Dat is fijn.
1: Dus nee, op zich en ook die skischans van ver af dichtbij kunnen trekken, dat hij ook nog scherp was.
0: Hommekollen, ja.
1: Ja, ik denk

0: hem nou.
1: Nou, dat is dan wel weer lief. Ja, fijn. Ja.
0: Maar de eindconclusie, ga je liever met je eigen spiegelreflex op vakantie, die dus veel groter is? Absoluut.
1: Ja, want?
0: Zit met, ja, dat is gewoon mijn eigen camera.
1: Oh ja, zo. Dat,
0: die werkt gewoon precies zoals ik wil, omdat ik weet hoe die werkt.
1: Daar kun je mee lezen en schrijven, zeg maar.
0: Precies.
1: Ja.
0: En deze is gewoon leuk voor daarbij.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Hoe het met jouw spiegelreflexcamera zit, gaan wij het straks over hebben.
1: Ja, daar gaan we het zeker straks over hebben. Dat doen we na het nieuws uiteraard. Douwe Bob met Nothing to Lose. En dit is Rehab van Amy Winehouse.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die terecht staat voor het aanrijden van Lisa uit Hoek van Holland moet 16 maanden de cel in als het aan justitie ligt. Het OM neemt het de 46-jarige man uit Oekraïne kwalijk dat hij niet alleen Lisa schepte, maar daarna ook nog doorreed. Het ongeluk gebeurde in februari van dit jaar op de Nieuwe Laan in Gravenzande. De verdachte had daar op dat moment helemaal niet mogen rijden. Lisa raakte zwaar gewond bij het ongeluk en ze heeft nog altijd veel last van de aanrijding. Justitie eist naast een celstraf ook een rijontzegging van 3 jaar. De rechtbank doet eind deze maand uitspraak in de zaak. De man die is opgepakt voor de teksten die woensdagnacht waren gekalkt op onder meer gebouwen van de rechtbank en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, blijft nog zeker 2 weken in de cel. De rechtercommissaris vindt dat er bewijs genoeg is tegen de man om hem achter de tralies te houden. De 32-jarige man uit Rotterdam zou die nacht niet alleen in Rotterdam teksten als pedofiele en een verwijzing naar een artikel uit het wetboek van strafrecht hebben gekalkt, maar hij zou dat ook in Utrecht hebben gedaan. Rotterdamse festivals gaan verdwijnen als de gemeente de aangekondigde bezuiniging van ruim 6,5 ton doorzet, vreest Rotterdam Festivals. De organisatie noemt met name de Rotterdam Pride, de Oogstfeestparade en Fiesta Futura die mogelijk verdwijnen. En andere festivals die nu nog gratis zijn zullen entree moeten gaan vragen. Andere worden duurder, zo verwacht de organisatie. Niet alleen de bezuiniging speelt een rol, ook de almaar stijgende kosten en teruglopende sponsorgelden maken dat festivals op omvallen staan. Rotterdam Festivals is een petitie begonnen om de bezuinigingen van tafel te krijgen en die petitie is tot nu toe zo'n 1200 keer getekend. Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en prijsvrije vakanties zijn geëvacueerd vanwege een bosbrand in Kroatië. Het land kampt met hevige bosbranden in de buurt van de stad Split. Volgens de laatste berichten moesten in totaal duizenden toeristen en inwoners hun huizen uit. Van de Nederlandse toeristen is iedereen ongedeerd, maar er zijn wel gewonden onder andere toeristen. Hoeveel is niet bekendgemaakt. Ook vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand. Op 30 kilometer van Vaals zijn 2000 dorpsbewoners geëvacueerd vanwege een bosbrand. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking, kans ook op een beetje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, hier en daar kans op een bui. Temperaturen morgen van 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: hoort op zijn zomerfeest. De Douwebop was dit. En je hoorde het natuurlijk bij Drechtstad FM. Wij zouden het hebben over jouw fototoestel. Want iedere keer als ik bezig ben met mijn hobby, dan moet ik aan jou denken.
1: Ja.
0: Ja, dat komt omdat ik twee lenzen heb. Mm-hmm. En dus als je dan van de ene naar de andere lens gaat, dan denk ik altijd... Oh, Enrico heeft dit probleem niet. Enrico heeft maar één lens.
1: Ja.
0: Daarna denk ik, oh, maar dit is eigenlijk wel beter. Want Enrico zult zich iedere keer de pleuris en ik kan gewoon kiezen.
1: Dat is wel waar. Het is een grote lens. Het is voor de kenners een 35-200 lens. Dat betekent dat je zowel van dichtbij als van veraf heel goed foto's mee kan maken. Want 200 is ingezoomd en 35 is ja, bij jou in de buurt, zeg maar. En dat is dus wel een flinke unit, om het zo maar even te zeggen. Dus dat betekent wel inderdaad, het is veel sjouwen. Ja.
0: Heb je spijt?
1: Nee.
0: Oké.
1: Nee.
0: Spijt niet van de camera kopen, maar spijt ook niet van die lens?
1: Nee, ook niet van die lens. Nee. Want het voordeel is inderdaad dat je niet een tweede lens hoeft mee te nemen. Omdat de meeste lenzen die zijn alleen maar goed voor of voor dingen dichtbij of voor dingen veraf.
0: Mm.
1: Zeg maar. Hè, op zo'n spiegelreflexcamera. En deze die doet allebei ruim voldoende. Mm. Zeg maar. Dus het is sowieso, het is niet een enorm goede lens. Zeg maar, van een echt topkwaliteit, om het zo maar te zeggen. Maar goed genoeg om met deze camera prima foto's te maken. Want ik heb ook niet de allerduurste behuizing, zeg maar. Ja. De duurste body, zeg maar, gekocht. Dus het is een vrij instapmodelletje spiegelreflexcamera wat ik heb. Met dus een heel bruikbare lens. Die kan je echt overal voor gebruiken. Dus nee, daar heb ik absoluut geen spijt van. Want anders ben je nog steeds een tweede lens aan het meezeulen.
0: Maar je fotografeert toch niet zo vaak?
1: Ik fotografeer niet zo vaak, nee, dat klopt.
0: Hoe komt dat?
1: Vanwege het gezul toch wel eigenlijk, ja, een beetje.
0: Maar dat heb je ongeacht met een kleine of een grote lens of
1: ja, dat maakt inderdaad niet uit.
0: Het is gewoon groter dan je telefoon.
1: Het is groter dan mijn telefoon. Met mijn telefoon maak ik ook foto's waarvan ik denk... Ja, die kwaliteit vind ik ook goed genoeg, zeg maar. En ik had hem uiteindelijk, ik had hem ook met het idee gekocht van hey, ik wil echt gewoon lekker foto's gaan maken en dat soort dingen.
0: Ja.
1: En dat blijkt toch dat ik dat minder leuk vind dan gedacht.
0: Hmm.
1: Dus wat dat betreft ben ik ook wel blij dat ik dan een beetje een instapmodelletje heb gekocht. En niet in al mijn enthousiasme gelijk zo €1000 over de balk smijten. Of
0: was die nog geen €1000?
1: Volgens mij bij elkaar niet, nee.
0: Zo.
1: Ik heb ook nog een tas en een statief. En zelfs dat was bij elkaar volgens mij geen €1000.
0: Oh echt?
1: Ja.
0: Zo.
1: Ja, nee, dat...
0: Behoorlijk, ja.
1: Ja, ik heb een goede deal inderdaad gemaakt, inderdaad. Zeg maar. Ja. Ja. En, ik heb dus inderdaad wel gewoon een goede keuze gemaakt. En ik ben nog steeds blij met mijn keuze, want ik ben blij dat ik hem heb. Dat ik foto's mee kan maken als ik dat zou willen. Maar ik heb er gewoon niet altijd evenveel zin in.
0: Ja, jammer. Want je zou zeggen in die 2 weken dat je bijvoorbeeld nog een keer naar de Oranje fiets, daar kan je hele mooie foto's nemen.
1: Ja, maar dan heb ik echt geen zin om dat ding mee te nemen op de fiets.
0: Oké, nou ja, goed, het hoeft niet natuurlijk.
1: Ja, nee, ja, nee. Als ik dan een fotootje wil trekken op zo'n Vlaams, dan kan dat ook met mijn telefoon, want die heb ik natuurlijk altijd wel bij me.
0: Ja, nee, oké.
1: Dus dat. Ja.
0: Ja, ervaring rijker, illusie armer en door met ons leven.
1: Ja, dat is wel een beetje, ja.
0: En door met ons programma.
1: Dit plaatje gaat over mij. Ja, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Niet lachen. En dan zometeen ook Pata Pata, maar dan wel in de moderne versie van Billy William.
0: Op de een of andere manier dacht ik aan de Lambada.
1: Oh, nee, die niet.

0: Radio en ik met Willy Williams zijn altijd een hele goede combinatie. Ja, nee, even serieus. De eerste nacht bij Van X draaide ik ook Willy Williams.
1: Echt?
0: Ja, en sindsdien zit hij toch een beetje in mijn hart.
1: Wat leuk.
0: Los van dat ik vind dat hij hele goede muziek maakt.
1: Ja, dat doet hij zeker.
0: Vind ik wel.
1: Ik heb hem live een keer zien optreden.
0: Echt?
1: 50 jaar Koningsdag volgens mij. Kwam hij een kwartiertje, 20 minuutjes, kan hij even draaien.
0: Oh nee, joh.
1: Ja, superleuk.
0: Ja, nee, zeker.
1: Ja.
0: Nee, ik wou dat ik daarbij was.
1: Ja.
0: Maar goed, we willen wel vaak bij platen dat we erbij zijn, toch? Ik bedoel, en een andere herinnering die wij met de radio hebben is natuurlijk de stoffen plaat.
1: Zeker.
0: Waar we de stof van moeten afblazen, waarvan wij vinden, die moeten we vaker draaien.
1: Ja. Nou, en dit is mij er eentje, hoor, die ontzettend stoffig is. 1958.
0: Oh.
1: Ja, toen waren mijn ouders er nog niet. Die zijn later dan dat geboren. Kan je nagaan. Het is een plaatje. Komt van de single met op de A-kant Train to Nowhere. Stond op het album Go Champs Go. Dit is natuurlijk Tequila van de Champs.
0: Wel heel tof dat wij die plaat wel gewoon kennen. Ondanks dat jij er toen nog niet was. Omdat je voorouders...
1: Ja, mijn voorouders waren er wel. Mijn grootouders waren er wel, inderdaad. Maar mijn eigen ouders nog niet, inderdaad. Ik was zelfs nog niet eens vloeibaar. Dus nee. Maar dit nummer is wel heel erg bekend. Want het is regelmatig gebruikt op bijvoorbeeld in een reclame.
0: Het zit best wel vaak
1: in films.
0: Ja, ik denk dat echt serieus ook de jonge jeugd...
1: Ja, die moeten dit wel kennen, inderdaad.
0: In ieder geval herkennen. Ja,
1: ja of herkennen.
0: Ja.
1: Het is ook... het is redelijk vaak ook bij van die showworstelwedstrijden... wordt het ook nog wel eens gebruikt.
0: Dus zie ik hier zo.
1: Ja, ik niet, maar Wikipedia is heel handig wat dat betreft... om dat te zien. Maar inderdaad, het komt redelijk vaak voor. En als je het deuntje hoort, dan denk je eigenlijk automatisch aan... Tequila. Of in ieder geval om het woord mee te zingen. Niet per se om het te drinken natuurlijk. Dat hoeft helemaal niet. Maar ik heb heel veel zin om deze stofplaat te draaien.
0: Gaan we dan maar doen.
1: Van de enige echte vrijdag 14 augustus 2026 is dit de stoffenplaat Tequila van de Champs.

0: Ja, ontdekt via Instagram, moet ik heel eerlijk zeggen. Luna Day.
1: Mag je vaker dingen ontdekken?
0: Ja, vind ik ook, hè? Ja. Say It Back was dit. Vond een heel leuk plaatje. En ervoor dus nog Tequila. Dat was de stoffenplaat van deze week.
1: Wat ik heel erg leuk vond, was een paar weken geleden. Hè, zoals jij het altijd noemt, het uitje met de stichting.
0: Ja, het was... Ja.
1: Wat dat vroeger misschien ook wel was, want hè, de zieke omroep was ook een stichting.
0: Ja.
1: Maar natuurlijk, hè, onze studievriendin Ingrid, wij als groepje van drie studievrienden, we dachten, we gaan een dagje naar Amsterdam. Daar komen we later op terug waarom dat het niet is geworden, maar toen zijn we in Utrecht beland en dat was ook heel gezellig.
0: Was heel leuk, ja.
1: Ik vond het hartstikke leuk. En het leukste vond ik nog wel, wij houden natuurlijk van spelletjes. En we hebben dus een spelletje gedaan wat je echt in de stad kon doen met alles wat je om je heen ziet en hoort. En,
0: ja, een Escape the City heet het, geloof ik.
1: Erg leuk.
0: Dus zeg maar alle spelletjes die je in een escape room moet doen. Dus de woorden bij elkaar puzzelen of iets uitrekenen of... Dat soort dingen eigenlijk allemaal.
1: Vormen herkennen en terugzoeken in gebouwen. En,
0: ja, normaal gesproken doe je dat dus zeg maar in een kamer. Of iets groter. Ter grootte van de hoogheid van een appartement. Heel veel groter is het meestal niet. Maar nu moesten we de hele stad doorcrossen. En dat vond ik erg leuk om te doen.
1: Ik ook.
0: Hebben we heel veel van de stad gezien. Ook zijn we plekken gekomen waar ik nog nooit over na had gedacht. Dat je daar ook natuurlijk door zou kunnen wandelen.
1: En bij de plekken waar we wel zijn gekomen, kijken met een andere blik.
0: Ja, ook dat. Want we moesten echt op zoek naar informatie. En je kan natuurlijk altijd langslopen en denken, oh mooi. En dan doorlopen.
1: Maar of het gewoon helemaal niet zien.
0: Of het helemaal niet
1: want
0: zien.
1: Wij stonden ook bijvoorbeeld bij die plek waar de gouden kalven worden uitgereikt. Of tenminste, ik neem het aan, want daar liggen natuurlijk...
0: Nou, daar worden ze niet uitgereikt.
1: Worden ze daar niet uitgereikt?
0: Nee, volgens mij niet. Dat is volgens mij gewoon in...
1: Een Hall of Fame?
0: Er ligt wel een Hall of Fame ligt daar van de gouden kalveren. Maar ze worden niet daar uitgereikt.
1: Oh, dat dacht ik. Ik dacht, dat is best een logische plek dan.
0: Op de gracht? Nee.
1: Nee, niet op de gracht zelf. In het gebouw daar ergens in de buurt.
0: Nee, maar daar zit niks waar je iets uit kan reiken.
1: Oké.
0: Okay. Dus, nee, dat zit daar niet.
1: Nou, los van dat, keken we die oplossing maar op internet. En dan bleek het gewoon echt letterlijk op de grond te liggen.
0: Ja, het lag wel echt voor het oprapen, lag dit.
1: Met de kennis van nu, want we zijn er ook in mijn leven in ieder geval een aantal keer overheen, doorheen, langs gelopen. En dat ik het totaal nooit heb gezien.
0: Nee, ik ook niet. En ik heb in Utrecht gestudeerd voor mijn master. Maar dat ben ik eigenlijk alleen maar de Uithof op geweest. En niet in de binnenstad. En dat is eigenlijk wel een gemis, zou ik zeggen. Want Utrecht is echt een hele leuke stad.
1: Mooie stad, ook lekker gegeten aan die grachten. En gewoon, dat is ook wel vakantiegevoel. Hè? Dat je gewoon een dagje weg bent. Je zit daar en je ziet van alles op en in het water gebeuren. En aan de overkant mensen die ook lekker zitten te eten.
0: Ja.
1: En mooi weer erbij, een goede leven.
0: Ja.
1: En goed gezelschap.
0: Ja, nou dat zeker. Ik vond het heel gezellig. Was heel leuk.
1: Mooi. Volgende keer weer. Maar eerst nog even een plaatje.
0: Nou, vooruit dan. Ja, ik heb er twee. Ik heb Tom Grennan met Higher. En ik heb Waylon met Wicked Way.

0: Nu zou ik kunnen zeggen, goh Enrico, welke plaat was het ook alweer? Want ik moet zeggen, ik heb heel even een blackout, black-in, black... ja, nou gewoon even een
1: wegtrekker. Een klein dipje. Dit was Tom Grennan met Higher. Was dit.
0: Oh, tuurlijk. Ja, eigenlijk wist ik dat wel, want we hebben hem vaker gedraaid in deze show.
1: Hij is al een jaar of 2 oud, geloof ik. Ja, ja, dus dat kan wel kloppen.
0: Ik zat een beetje zo in mijn modus wanneer ik in de trein zit. Ik heb het weer helemaal teruggevonden. Ja, ik vond het tijdens het studeren toch ook wel heerlijk om in de trein te zitten.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat heb ik nog steeds. Dus daarom heb ik ook een NS zomerabonnement gekregen.
1: Oh ja.
0: En dat bevalt me heel erg goed.
1: Ja, bevalt het goed?
0: Ja, terugkomen.
1: Alles?
0: Niet alles, maar wel veel.
1: Okay.
0: Nee, terugkomend op, daarom zouden wij ook een dagje doen in Amsterdam. Wij zouden de Ramse Shaffi-route wandelen, wat wij nog steeds een keer gaan doen.
1: Zeker, gaan we nog steeds doen.
0: Maar dat kon nu niet, want er waren geplande werkzaamheden bij het spoor in Zwijndrecht. En dan kan je zeggen, ja, we zetten bussen in en dat soort dingen. Ik heb toch allemaal geen zin in, ik wil gewoon zitten in die trein. En dan
1: zo gedoe.
0: Ja, precies. Dus daarom zei ik, laten we ergens anders afspreken. Dus, maar dan heb ik wel het voordeel natuurlijk, dat wij, ja, ik ben vrij op vrijdag, jullie hadden vakantie, dan kan je gewoon... die kant op, weet je wel. Dat is toch anders dan... dus nee, nee, de vertragingen, nee. Ik ben ook een keertje gestrand. Na 3 uur van Eindhoven op Breda.
1: Oei.
0: Ja, was ook niet oké. Okay. Maar verder, nee, ik vond het zeker de moeite waard. En als je je bedenkt dat je voor €49 per maand onbeperkt mag reizen op bepaalde tijden en in het weekend sowieso. Ja, ik heb het er zeker wel uit. Ik ben naar vrienden geweest in Weert. Ben natuurlijk naar Utrecht geweest. Vanaf Amsterdam terug naar huis.
1: Ja,
0: ja, noem maar op. Ik ben echt heel blij. Ik vind het echt heerlijk om te gaan zitten in de trein.
1: Ja.
0: Te werken, te slapen, gewoon een beetje te lezen. Ik heb een boek wat ook echt ideaal voor jou is.
1: Ja, vertel.
0: Omringd door idioten. Nee, dat is een managementboek. En dan denk je van, goh, waarom begrijpt de ander mij nou niet? Ja. En niet per se dat jij dat misschien hebt,
1: ja.
0: Maar ik dacht, dat vind je wel interessant om te lezen.
1: Soms, ja.
0: Al die leerlingen.
1: Idioten? Nee, helemaal niet. Nee, mijn leerlingen zijn hartstikke lief.
0: Nee, het gaat daar niet om. Ik bedoelde meer vanuit interesse.
1: Ja. Nee, dat je inderdaad niet helemaal begrepen wordt. Nee, dat heb ik ook wel.
0: Of jij wordt niet begrepen of je begrijpt de ander niet.
1: Ja.
0: Maar gewoon meer... Ja, wat ik al zei, je bent wel altijd op zoek naar zelfontwikkeling.
1: Uh-huh.
0: Of ontwikkeling van hoe jij de wereld beter kan zien, enzovoort, enzovoort. En in dat kader vind ik het goed bij je passen.
1: Nee, dat is zeker waar. Ja, nee, dat klopt wel. Dat klopt wel heel erg bij mij.
0: Los van de titel uiteraard.
1: Ja, de titel is natuurlijk zodat je hem gaat kopen.
0: Prikkelend,
1: ja. Ja, lekker prikkelend. Ja, precies.
0: Maar ik vind ook dat hij het waar maakt.
1: Ja, toch wel?
0: Ja, ik ben nu nog maar halverwege. Maar ik vind het tot nu toe wel heel erg goed. Het geeft wel inzichten, absoluut. Okay. Absoluut.
1: Mooi, ja. Dat is fijn. Goed om te horen.
0: Maar jij hebt geen NS-zomerabonnement gekocht.
1: Ik heb geen NS-zomerabonnement gekocht.
0: Spijt?
1: Nee. Okay. Ik heb bijna niks met de trein gedaan.
0: Oké. Okay. Nou ja, okay.
1: Nee, ik ben met jou mee geweest naar Utrecht. En toen we van Oslo terugkwamen, hebben we de trein gepakt vanaf Schiphol.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat was bij elkaar opgeteld. Net niet de prijs van het NS-zomerabonnement.
0: Ja.
1: Dus uiteindelijk had ik er niet zo heel veel aan gehad. Nou ja, misschien natuurlijk omdat ik, als ik hem zou hebben, dan had ik er misschien ook iets meer mee gedaan. Dat zou kunnen.
0: Toen ik wist dat ding er kwam, heb ik heel veel vrienden geappt uit heel het land.
1: Ja.
0: Van joh, zal ik dan een keertje naar jou toe komen? Zullen we een keertje dit, zullen we een keertje dat? Dus je plant het wel zo, ja. Mm-hmm.
1: Ja, dus dat zou misschien wel kunnen. Nou heb ik niet heel veel vrienden die met de trein goed bereikbaar zijn.
0: Okay,
1: verder.
0: Dat misschien ook.
1: Ik heb veel mensen natuurlijk ook gewoon in Rotterdam wonen.
0: Ja,
1: dan pak ik de metro of de bus als ik met openbaar vervoer wil. Of de fiets, dat kan natuurlijk ook. Hè? Dat is allemaal prima te doen. Ik kom niet zo snel bij de trein in de buurt, zeg maar. Dan moet ik wel echt op langere afstanden. Ja, en dat is dan toch ook weer misschien niet per se heel handig of zo.
0: Nee.
1: Nee. Dus nee, ik heb niet zo heel veel gedaan met de trein. Dus ik heb er geen spijt van dat ik het niet heb gedaan. Nee, maar misschien de volgende keer. Ik hoop eigenlijk dat ze volgend jaar bijvoorbeeld nog een keer met zoiets gaan komen.
0: Het zou leuk zijn.
1: Lijkt me leuk, ja.
0: Ja, nee, zeker.
1: Ja.
0: Volgende plaatje zou ik zeggen.
1: Volgende plaatje. Ik heb een nieuwe van Madonna.
0: Oh?
1: Ja. Die stond hier in de computer. En ik dacht, ik neem hem mee in mijn afspeellijst. Waarom niet? Dus Love Sensation. Ik ken hem niet.
0: Ik ook
1: niet. Ik hoor hem nu voor het eerst, samen met jou.

0: dat land waar je dan op vakantie bent geweest of zo, dat je dan één keer denkt, oh ja, want dat hoort daarbij. Daarvoor had ik helemaal geen idee dat Magnetic en
1: De Bausa
0: een Noors management hadden.
1: Nee, had ik eigenlijk...
0: Maar nu denk ik, oh ja.
1: Natuurlijk.
0: En dan zie ik mezelf weer staan op, ik noem het even het schiereiland, waar we kijken naar de rest van Oslo.
1: Hoofddeur, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat natuurlijk totaal nergens op slaat, gezien dat dat daar niet per se is.
1: Nee, maar... helemaal niet. Nee, en dit moet juist iets zijn voor de lekkere clubs en strandclubs van Zuid-Europa. Daar moet het natuurlijk een beetje op slaan, voor deze muziek.
0: Tuurlijk. Maar goed vakantievieren doen we tegenwoordig ook in Scandinavië. Niet alleen omdat wij er zijn geweest, maar ik bedoel, steeds meer mensen gaan daar naartoe.
1: Oh, absoluut.
0: En het is ook echt heel erg mooi. Het is zeker de moeite waard.
1: Het is absoluut de moeite waard.
0: Ik kwijl nog even gezellig, weg bij mijn foto's. En bij de goede herinnering. Ik hoor ook graag wat jij van mijn foto's vindt volgende week. Ik zie ook jouw foto's graag tegemoet.
1: Die ga ik jou straks even opsturen.
0: Heel erg fijn, super.
1: Het lukte net niet met kabeltje, vond ik stom.
0: Vond ik ook stom. Ja. Maar los daarvan, problemen zijn er om opgelost te worden. Daar gaan wij aan werken. Wij zien elkaar ook. Volgende week.
1: Als het goed is wel.
0: Top.
1: Als ik jou niet eerder zie.
0: Dat is
1: een grapje. Nee, laat maar.
0: Nee, ik ken het grapje, maar volgens mij zit die week daarna op dinsdag.
1: Ja, dus de week daarna op dinsdag hebben we verder nog afgesproken.
0: Leuk. Nou, tot dan.
1: Ja, oké. Nou, doei.
0: Doei.
1: Dag hoor. Ja, ik ga verder met dan nog lekkere plaatjes draaien. Dit is Gino Politi met Viva la Mama.
2: C'è folla tutte le sere, cinema di Bagnoli.

Lekker aanstekelijk liedje wat mij betreft. Ooit komt er een dag. Bazart, Faisal en Sef hoor je hier op Drechtstad FM. En dan zit deze grote vrijdagavondshow er alweer op. Ja, helaas. Het is voorbij. Het is uit met de pret. Ik ga hier lekker afsluiten. En ik wens jou alvast een heel goed weekend toe. Volgende week zijn we er uiteraard gewoon weer. Dan met een extra vol bioscoopnieuws, kan ik je vertellen. Want Nanda blijft normaal gesproken iets minder lang. Is normaal gesproken tot 7:30. Kon nu iets langer blijven. Dus het bioscoopnieuws hou je nog even te goed van me. Die gaan we volgende week alsnog natuurlijk gewoon even dubbel en dwars gaan we die nog even overdoen. Want ik heb er toch een film die je moet gaan bekijken. Misschien heb je hem al wel gezien. Zou zomaar kunnen. Tot volgende week in ieder geval. Ik ga hier eindigen met Bruce Springsteen. Dancing in the Dark. De zon gaat onder. Maar voor muziek kun je natuurlijk hier lekker blijven luisteren.

0: ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die terecht staat voor het aanrijden van Lisa uit Hoek van Holland moet 16 maanden de cel in als het aan justitie ligt. Het OM neemt het de 46-jarige man uit Oekraïne kwalijk dat hij niet alleen Lisa schepte, maar daarna ook nog doorreed. Het ongeluk gebeurde in februari van dit jaar op de Nieuwe Laan in Schravenzande. De verdachte had daar op dat moment helemaal niet mogen rijden. Lisa raakte zwaar gewond bij het ongeluk en ze heeft nog altijd veel last van de aanrijding. Justitie eist naast een celstraf ook een rijontzegging van 3 jaar. De rechtbank doet eind deze maand uitspraak in de zaak. De man die is opgepakt voor de teksten die woensdagnacht waren gekalkt op onder meer gebouwen van de rechtbank en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, blijft nog zeker 2 weken in de cel. De rechtercommissaris vindt dat er bewijs genoeg is tegen de man om hem achter de tralies te houden. De 32-jarige man uit Rotterdam zou die nacht niet alleen in Rotterdam teksten als pedofiele en een verwijzing naar een artikel uit het wetboek van strafrecht hebben gekalkt, maar hij zou dat ook in Utrecht hebben gedaan. Rotterdamse festivals gaan verdwijnen als de gemeente de aangekondigde bezuiniging van ruim 6,5 ton doorzet, vreest Rotterdam Festivals. De organisatie noemt met name de Rotterdam Pride, de Oogstfeestparade en Fiesta Futura die mogelijk verdwijnen. En andere festivals die nu nog gratis zijn zullen entree moeten gaan vragen. Andere worden duurder, zo verwacht de organisatie. Niet alleen de bezuiniging speelt een rol, ook de almaar stijgende kosten en teruglopende sponsorgelden maken dat festivals op omvallen staan. Rotterdam Festivals is een petitie begonnen om de bezuinigingen van tafel te krijgen en die petitie is tot nu toe zo'n 1200 keer getekend. Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en prijsvrije vakanties zijn geëvacueerd vanwege een bosbrand in Kroatië. Het land kampt met hevige bosbranden in de buurt van de stad Split. Volgens de laatste berichten moesten in totaal duizenden toeristen en inwoners hun huizen uit. Van de Nederlandse toeristen is iedereen ongedeerd, maar er zijn wel gewonden onder andere toeristen. Hoeveel is niet bekendgemaakt. Ook vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand. Op 30 kilometer van Vaals zijn 2000 dorpsbewoners geëvacueerd vanwege een bosbrand. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking, kans ook op een beetje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, hier en daar kans op een bui. Temperaturen morgen van 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: van 9 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die terecht staat voor het aanrijden van Lisa uit Hoek van Holland moet 16 maanden de cel in als het aan justitie ligt. Het OM neemt het de 46-jarige man uit Oekraïne kwalijk dat hij niet alleen Lisa schepte, maar daarna ook nog doorreed. Het ongeluk gebeurde in februari van dit jaar op de Nieuwe Laan in Schravenzande. De verdachte had daar op dat moment helemaal niet mogen rijden. Lisa raakte zwaar gewond bij het ongeluk en ze heeft nog altijd veel last van de aanrijding. Justitie eist naast een celstraf ook een rijontzegging van 3 jaar. De rechtbank doet eind deze maand uitspraak in de zaak. De man die is opgepakt voor de teksten die woensdagnacht waren gekalkt op onder meer gebouwen van de rechtbank en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, blijft nog zeker 2 weken in de cel. De rechtercommissaris vindt dat er bewijs genoeg is tegen de man om hem achter de tralies te houden. De 32-jarige man uit Rotterdam zou die nacht niet alleen in Rotterdam teksten als pedofiele en een verwijzing naar een artikel uit het wetboek van strafrecht hebben gekalkt, maar zou dat ook in Utrecht hebben gedaan. Rotterdamse festivals gaan verdwijnen als de gemeente de aangekondigde bezuiniging van ruim 6,5 ton doorzet, vreest Rotterdam Festivals. De organisatie noemt met name de Rotterdam Pride, de Oogstfeestparade en Fiesta Futura die mogelijk verdwijnen. En andere festivals die nu nog gratis zijn zullen entree moeten gaan vragen. Andere worden duurder, zo verwacht de organisatie. Niet alleen de bezuiniging speelt een rol, ook de almaar stijgende kosten en teruglopende sponsorgelden maken dat festivals op omvallen staan. Rotterdam Festivals is een petitie begonnen om de bezuinigingen van tafel te krijgen en die petitie is tot nu toe zo'n 1200 keer getekend. Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en prijsvrije vakanties zijn geëvacueerd vanwege een bosbrand in Kroatië. Het land kampt met hevige bosbranden in de buurt van de stad Split. Volgens de laatste berichten moesten in totaal duizenden toeristen en inwoners hun huizen uit. Van de Nederlandse toeristen is iedereen ongedeerd, maar er zijn wel gewonden onder andere toeristen. Hoeveel is niet bekendgemaakt. Ook vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand. Op 30 kilometer van Vaals zijn 2000 dorpsbewoners geëvacueerd vanwege een bosbrand. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking, kans ook op een beetje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, hier en daar kans op een bui. Temperaturen morgen van 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
6: Drechtstad FM.
7: No one would have believed. That it would come to this. On this radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-ass radio.
8: Welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Leuk dat je kijkt of luistert. Want ja, het is weer live via TikTok. En dit keer niet via de TV Papendrecht of YouTube. Dat is één keer in zoveel tijd. Hè. Dan hebben we de TV-uitzendingen. En nu dus gewoon vanuit de radiostudio. Bij Drechtstad FM en TikTok live dus. Ik ben gelijk goed met een track van Surgeon. Die heeft een mooie EP gemaakt. En daar gaan we wel meerdere van draaien. Dit is Coaster, de Norbach remix. Zoals elke week hebben we dus weer de nieuwste techno. En dat doen we dus ook lekker aan elkaar mixen. 2 uur lang. En dan op elke vrijdag, want als je op vrijdag luistert, dan luister je dus live. Het wordt herhaald in de nacht van zaterdag en zondag bij Atos Radio en ook bij Drechtstad FM. En ja, ik zou zeggen, gewoon lekker luisteren. Sit back and relax of ga helemaal los, maakt mij niet uit. We gaan in ieder geval hier aan deze kant wel helemaal los met de nieuwe techno.

Ja, en dan zit het er alweer bijna op voor dit uur dan. Zometeen in de tweede uur dus nog veel meer techno zoals elke week. Ook weer aan elkaar gemixt door mijzelf, Paul Henderson. En ja, dat is zometeen in het tweede uur. Kan ik wat namen opnoemen? Ik denk niet, want ik zit in de verkeerde lijst. Die krijg je zometeen van mij te goed dan. We gaan gewoon nog even lekker door. Ik gooi er nog eentje erbij. Nog een van Beat Therapy. En dat is dan de laatste plaat voor dit uur. En dan zometeen graag weer na het nieuws. En het reclameblokje wat we altijd hebben. Tot zo!

0: van 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na een uit de hand gelopen ruzie is een man neergestoken in Rotterdam-Ommoord. Het gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de buurt een andere man aangehouden. De omgeving is afgezet en de politie doet er verder onderzoek. Vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand en er staat nu zo'n 300 hectare bos in brand. Op 30 kilometer afstand van Vaals zijn eerder vandaag 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. De mensen zijn opgevangen in noodopvangcentra. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het blussen wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog die in het gebied ligt. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. En toen konden aanvallers gegevens inzien van bankrekeningen. Zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinees IP-adres. Het is een signaal dat apparaten kunnen afgeven aan de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. Maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans op een spatje regen. Koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: En hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM.

0: one would have believed that it would come to this. On this radio station, the best house in techno, Paul Henderson. Feel the bass, hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
1: Welkom terug bij het tweede uur van Basic Beats. Leuk dat je nog luistert. Of kijkt natuurlijk, het kan allemaal nog via TikTok Live ook. Ik ga nog een uur lang, zoals elke week, is het totaal twee uur. Dus nog een uur lang techno mixen. En dat doe ik dus nu. Ja. We beginnen gelijk met VKN Modular. Dat is de artiest. Die heeft een nieuwe EP uitgebracht. En daar draai ik deze track van. Medicine, de original mix. We hebben nog heel veel leuke nummers in het verschiet. Even kijken hoor wat ik allemaal heb. Oliver Kalte komt ook nog voorbij. En Matt Tone. Oh. En misschien nog wel Carrie Lekkerbush. Maar goed, dat als het allemaal in past natuurlijk. Nog een uur lang Basic Beats op jouw radio.

Dan is het alweer bijna tijd voor deze week dan. Mocht je er nog geen genoeg van krijgen, dan kan het natuurlijk allemaal teruggeluisterd worden. Het wordt ook nog herhaald in de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en Drechtstad FM. Vervolgens wordt het ook nog eens een keer op SoundCloud gezet. Daar kan je alle shows nog eens een keer terugluisteren. Dus mocht je het hele weekend willen vullen met heerlijke techno of wat andere dingen. We hebben ook house setjes, wat specials met andere DJ's. Kijk het allemaal op onze SoundCloud. Kijk voor meer informatie hoe je daar kan komen bij www.basicbeats.nl. Daar vind je gelijk alle links naar de socials en de tv-uitzendingen. En heel de reuter met uit. We gaan er nog eentje ingooien. En dat is van Filterhead en DJ Tronic. Het nummer heet Allegra. Dat wordt voor mij ook een beetje laat. Goed, die ga ik er nog in gooien. En dan zeg ik graag tot volgende week.

0: nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na een uit de hand gelopen ruzie is een man neergestoken in Rotterdam-Ommoord. Het gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de buurt een andere man aangehouden. De omgeving is afgezet en de politie doet er verder onderzoek. Vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand en er staat nu zo'n 300 hectare bos in brand. Op 30 kilometer afstand van Vaals zijn eerder vandaag 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. De mensen zijn opgevangen in noodopvangcentra. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het blussen wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog die in het gebied ligt. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. En toen konden aanvallers gegevens inzien van bankrekeningen. Zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinees IP-adres. Het is een signaal dat apparaten kunnen afgeven aan de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. Maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans op een spatje regen. Koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na een uit de hand gelopen ruzie is een man neergestoken in Rotterdam-Ommoord. Het gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de buurt een andere man aangehouden. De omgeving is afgezet en de politie doet er verder onderzoek. Vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand en er staat nu zo'n 300 hectare bos in brand. Op 30 kilometer afstand van Vaals zijn eerder vandaag 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. De mensen zijn opgevangen in noodopvangcentra. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het blussen wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog die in het gebied ligt. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. En toen konden aanvallers gegevens inzien van bankrekeningen. Zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinees IP-adres. Het is een signaal dat apparaten kunnen afgeven aan de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. Maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans op een spatje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

Een hele goede avond, TNT'ers. Welkom bij je wekelijkse dosis rock'n'roll hier op Atos RTV. Deze week hebben we Mark Bogert te gast hier in de Atos RTV studio. Dus we gaan deze uitzending snel beginnen met Diamond in the Dark van Magoria.

0: Ja, Zak, die had het natuurlijk al verteld. Dat is studio time. En dat is altijd wel heel erg fijn. En ik hoor hem eigenlijk ontiegelijk hard.
1: Ja, zo ben ik.
0: Ja, misschien komt dat wel omdat we met z'n drieën vandaag achter de microfoon zitten.
1: Ja.
0: Ja, Mark, goedenavond.
2: Hele goedenavond.
0: Ja, dat is een tijd geleden.
2: Dus, ja, we hebben het net... ik kom inderdaad ook wel aan de pinnen, ja. Een jaartje of zes geleden inmiddels, ja.
0: Ja. Met de eerste release...
2: Van Bogoria toen, ja. Maar gaaf en leuk dat ik hier weer mag zijn vanavond.
0: Ja, sorry dat we dan de anderen niks hebben besteed. Maar ja, nu gaan we het goed maken.
2: Heel gaaf.
0: Ja, we gaan allemaal voor nieuwe feitjes, denk ik. En nieuwtjes wat er allemaal gaat gebeuren. Maar als eerst de titel van het album. Jacques en ik hebben altijd heel erg moeite met bandnamen en zo.
1: Ja, ja. Laatste, dat weet ik wel, denk ik.
0: Wat?
1: Dat Neon.
2: Ja. Antiquity Neon, zo heet het. Uh-huh. Dat betekent eigenlijk, antiquity is oudheid, antiek. En neon, we kennen dat van die lichten en zo. Alleen, het betekent ook nieuw, zeg maar. Dus het is antiek naar nieuw toe. Die tegenstelling die vond ik wel heel mooi eigenlijk. Uh-huh.
0: Maar heeft het ook te maken met het soort album wat je gemaakt hebt?
2: Ja, nou ja, het is een beetje een ode aan de gitaarmuziek die ik, waardoor ik geïnspireerd ben. Dus uit de jaren 80, Satriani, Steve Vai en dat soort dingen. Nou, omdat ik daar zo door geïnspireerd ben, ben ik dat allemaal vroeger na gaan spelen. Om te kijken of ik dat enigszins ook kon. En je ontwikkel je natuurlijk enigszins. En ben ik muziek gaan schrijven. En ik had op een gegeven moment... De tweede soloplaat die ik gemaakt heb, is alweer 9 jaar geleden. Dus daar zit best wel lang tussen. Ik heb wel heel veel andere dingen gedaan. Maar ik had op een gegeven moment... Ik ben wel blijven schrijven. Dus ik had zoveel nieuwe muziek dat ik daar eigenlijk wel 2 albums mee kon vullen. Dus ik heb waarvan ik vond dat dat de beste songs waren, heb ik muzikanten bij gezocht. En die zijn geïnspireerd op de jaren 80 een beetje, weet je, waar ik dus alleen in een nieuw jasje van nu, omdat ik het nu bedenk op basis van oudere muziek. Dus vandaar die titel.
0: Ja, oké. Ben je ooit begonnen als soloartiest dan? Want je bent natuurlijk conservatorium had je gedaan, heb ik begrepen?
2: Ja, eerst Haven voor Muziek en Dans. Dus dat was wel in datzelfde gebouw van Kodarts. En daar ontmoette ik Matthijs Kieboom en Harm Kieboom. En Harm drumt in Magoria. En zijn broer die schrijft, arrangeert altijd het orkest nog. Dus daar werk ik nog steeds mee samen. En toen zijn we de eerste met Penny Swiss het Flevo begonnen. Dus waren we echt een band. En daar hebben we ook voor het eerst geprobeerd een album op te nemen. En dat hebben we ook gedaan. En dat was een enorm leerproces. Daar hebben we allemaal heel veel van geleerd. En dat was wel de start van het serieuzere muziek maken met elkaar. Mm-hmm. Ja, en toen ben ik in Night Area gekomen. En eigenlijk tijdens mijn Night Area carrière ben ik ook die soloplaten gaan maken pas.
0: Oké.
2: Ja.
0: Uh-huh. Oké, ik stel voor dat we maar wat gaan draaien, toch?
2: Ja, leuk. Uh-huh. Leuk.
0: Oké, kom nog maar aan. Het eerste nummer gaan we draaien ervan, hè?
2: Ja, dat is Thermal Properties, volgens mij. Het eerste nummer van het album. Ja.

0: Oké, we hebben even van de microfoons gewisseld, Mark. Dus ik hoop dat het beter gaat.
1: Test, ja, ja, die klinkt beter.
0: Ja, zeker weten. Oké. Je had het net over de jaren 80, 90, door wie je geïnspireerd bent. Heb je ook ooit zoiets van, ik zou wel eens met iemand nog graag willen spelen samen?
1: Ja, ja zeker. En ik ben ook al heel blij met wie ik heb mogen samenspelen. Want ja. Die kans heb ik ook inmiddels al gehad met grote idolen die ik helemaal te gek vond als puber zijnde. Waar ik inmiddels ook wel mee op het podium heb mogen staan. Maar ja, met wie ik samen zou willen spelen. Ik bedoel, kijk, zo'n Satriani, die heb ik nog nooit ontmoet. En dat zou ik wel graag eens een keertje willen doen. Alleen is het al om te ontmoeten als persoon.
0: Ja.
1: Want Steve Vai heb ik ontmoet een aantal keren. John Petrucci heb ik meegespeeld in zijn band van Dream Theater. In gebouw T is de huisband toen met Scenic Guitar Awards.
0: Ja.
1: Paul Gilbert heb ik een aantal keer ontmoet. Vind ik ook een waanzinnige gitarist. Ja, ik kan er wel heel veel op noemen met wie ik nog zou willen ontmoeten en zou willen spelen. Maar dat blijft altijd, denk ik wel, stiekem.
0: Oké, en als je dan met zo'n iemand gaat spelen, scheid je dan drie kleuren stond?
1: Ja. Nou ja, het mooie was in Berg op Zoom, toen met die Sena. Dat is wel spannend. En zeker dan op een gegeven moment, je bent met die band aan het repeteren al 's ochtends. En hij kwam natuurlijk wel pas in de middag binnen, zodat alles gezetteld was. Ja, als zo'n man dan binnenkomt lopen, dan dat heeft wel impact of zo. Hè? Bedoel, daar kijk je toch, daar werk je naartoe. Ja. Maar dat was een hele lieve man, joh. Dat ijs brak hij eigenlijk direct. En was die spanning ook meteen eigenlijk weg. En dat is het mooie eigenlijk van die hoge toppen, zo zie ik ze. Maar ja, die hebben niks te winnen, joh. Die zijn gewoon zo goed. Het zijn hele lieve mensen eigenlijk altijd die ik tot nu toe heb ontmoet. Helemaal geen air of lelijk doen of arrogantie. Ja, dat zie je het helemaal, vind ik dan nog.
0: Ja, ja.
1: Ja. Maar ja, dat het spannend is en dat je het goed wil doen. Ja, dat blijft wel, ja.
0: En heb je dan na afloop dan bijvoorbeeld een praatje van, zou ik dit beter kunnen doen of dat of niet over technische gebieden? Of gaat het dan gewoon om een algemeen praatje of zo?
1: Ja, je gaat niet direct iets. Ja, je hebt het, dat ging lekker of zo. Dat soort dingen. Maar kijk, als er nou echt. Gelukkig heb ik het niet meegemaakt dat er grote dingen misgingen of zo. Want je bereidt je zo goed voor dat de ondergrens al eigenlijk goed genoeg moet zijn om dat te kunnen doen. Maar als je praatje hebt, ja, dan gaat het meestal over algemene dingen. Over dingen die komen gaan. Of als je dan toch de kans hebt om zo iemand te spreken, wil ik wel meer weten. Ja.
0: Ja. En je hebt dan niet zoiets van, oké, misschien vraag ik hem wel of hij mee wil doen op mijn album of zo.
1: Nou, dat is bij dit album dus gebeurd, bij deze. Want Steve Vai en Joe Satriani, daar waren voor mij hele grote inspiratiebronnen qua gitaarspel. En de bassist van hun was vroeger Stuart Hamm. Ik weet niet wie die... zeker bij Satriani met Surfing with the Alien en volgens mij ook Flying in the Blue Dream die gedaan heeft. Echt wel in mijn optiek de grootste succesperiode van Satriani. En met mijn solo band... jaren geleden speelden we support act van Greg Howe en van Tony McElpine. En daar was de Stuart Hamm. En hoe heet het? En dan heb je dus in de gangen, ja, je komt elkaar tegen, want je moet soundchecken. En ja, dat is een voorbeeld. Toen ik als puber daarnaar luister, dus ja, dan trek ik wel mijn stoute schoenen aan om even een praatje. Je merkt al gauw genoeg of iemand dat niet wil, dan niet. Maar dat klikt eigenlijk gewoon hartstikke leuk. En e-mailadres uitgewisseld. En toen was ik dus met deze plaat bezig. En nummer 2 van deze cd, Mercury Glow, dat is eigenlijk echt gebaseerd op een Satriaanse met die wah heel de tijd. Ik denk, ja, dit zou te gek zijn als Stuart Hamm deze zou willen inbassen. Want 1 en 1 is dan 2. Dus heb ik een mail gestuurd en hij heeft het gedaan. Dus ja, die staat als bassist nu op deze plaat.

0: En ja, dat zijn wel kleine dromen die, althans kleine dromen, kikke dingen die je dan eigenlijk meemaakt.
1: Ja.
0: Dus ja, dat blijft wel. Uh-huh. Ja.
1: Dat is echt wel kikken, ja. Dat is gewoon geen kleine droom. Dat is,
0: ja, dat is te gek. Uh-huh. Dat is super natuurlijk. Ja. Ja.
1: Uh-huh. Gaan we naar luisteren maar, denk ik dan.
0: Ja, leuk.
1: Heb je prop hem klaarstaan?
2: Ja.
1: Oké, nummertje 2.

0: Nou, Mark, je had al een soort van release party, heb je toch al gehad?
1: Ja.
0: Van dit album?
1: Ja.
0: En staat er nog meer op stapel of dat je gaat doen?
1: Nou ja, zeker. We hebben gespeeld op 24 oktober hebben we een release party gedaan in Bibelo. De Power Stage was ook echt fijn bezocht. Gewoon een lekker volle zaal. En we hebben 30 oktober afgelopen, onlangs hebben we het voorprogramma van Larry Basilio gedaan. Ik vind die een vrouwelijke gitariste, echt waanzinnig. Bij Ibanez ook. In de boerderij, die was nagenoeg helemaal uitverkocht. Dus dat was voor ons ook weer mooi. Want dat is allemaal instrumentale gitaarmuziek. Dus ja, dan heb je ook het publiek wat je graag wil bereiken. En dat is met, wat dat is misschien wel heel kort even te vertellen, wel heel leuk. Want ik heb eigenlijk op Pieter en Van Horen de drummer, ook van Night Airway, die drumt ook in de liveband van deze plaat, zeg maar. En Bob Weitsma, die deed het laatste staartje al van een paar jaar geleden, de tweede soloplaat. Maar ik heb ook nu Ravenna Moscoso op keys, die ook eigenlijk alle keys op het album heeft ingespeeld. Zij een waanzinnige zangeres, maar die zag ik op Instagram al die guitar dingen doen. Ik denk, dat is wel vet, als je dat ook live erbij hebben. Je zit natuurlijk allemaal met zo'n halsen en dat je dan zo'n guitar erbij hebt. Dus die heb ik gevraagd of zij wat dingen op het album wilde inspelen en later ook of ze in de liveband wilde spelen. Nou, uiteindelijk heeft ze de hele plaat voorzien van toetsbetijdiging. Dat heeft ze echt super snel en super gaaf gedaan. En zit zij dus nu ook in de liveband. En Hanna Vis. En zij is enorm druk met de Toto Tribute Band, die toen ook van het televisieprogramma was. Zit nu weer in een ander televisieprogramma, ik weet niet hoe het heet, maar een soort huisband. Maar die gaat als een raket. En die speelt bas. Dus ik vind ook die mix met wat meiden erbij de drie gasten zo, dat werkt leuk. Het is een heel fijn bandje. Bij elkaar ben ik heel trots op. En Hanna en al die mensen hebben ook een bijdrage op deze cd. En naast deze mensen doen ook Juan van Emmeloot een drummer. En Harmen Kieboom drumt. En Matthijs Bast hier ook weer op Kieboom. De jongens van Penny waar ik net over vertelde. Ja. Dus het is een mooie verzameling mensen eigenlijk weer bij elkaar. Maar wat op stapel ligt nu, want ik wil zeker met de huidige bezetting meerdere shows gaan doen. Maar in maart hebben we Extravaganza. En dat is echt een hele gitaaravond samen met twee andere gitaristen. Marcel Singor van onder andere Kayak en Plan 9. En Menno Gootjes van Focus. En die komen ook met een soloplaat uit. En ja, we gaan de krachten een beetje bundelen om daar echt een hele toffe avond van te maken. En dat gaat er zo uitzien dat we alle drie ons eigen aandeel hebben van de show. Dus echt eigenlijk als je met een vaste huisband. Dan doen we een deel van onze soloplaat. Maar we gaan ook nummers spelen van onze inspiratiebronnen. Dus die het grote publiek ook kent. Gary Moore, Jeff Beck en dat soort dingen. Zodat het voor een groot publiek aanspreekbaar is. En wat wij ook te gek vinden om te spelen. En we eindigen dan nog met een hoop vuurwerk met z'n drieën. Met de band erbij. Dus dat is in maart een hele tour door Nederland. Dus daar kijken we wel naar uit. Mm-hmm. Ja.
0: Maar dan, de band die gaat spelen is niet jouw vaste band dan, hè?
1: Nee, dan hebben we een vaste huisband. Dat wordt te moeilijk qua organisatie om alle eigen bands mee te nemen. Ja. Dus hebben we één vaste band voor neergezet.
0: Ja. Oké. Okay. En wanneer komen die albums uit van die andere jongens?
1: Dat is een goede vraag. Ze zijn er hard mee bezig. Dat zal denk ik, maar dan spreek ik even voor mijn beurt. Maar dat kan bijna niet anders dat december, januari, februari moet worden.
0: Ja, ja, ja.
1: Want in maart gaan we op pad.
0: Ja, ja.
1: Dus dat zal komende periode ergens zijn. Maar dat weten zij veel beter.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. Oké. Maar dus dan ga je ook nog een keer wat doen met je eigen band dan?
1: Zeker, ja. En er staan nu niet 1, 2, 3 shows. Morgen sta ik op de plaatbus Record Planet Record in Eindhoven in de Brabantse Hallen. Daar ga ik 20 minuten doen, maar dat doe ik met backing tracks. Wat korter en dan speel ik een aantal nummers van dit. Ik ben heel zuinig op deze band. Dus daar moeten meer shows van komen. Ja, dus daar zijn we ook hard mee bezig met het team achter de schermen. Het liefst zou ik ook heel graag naar Engeland en Duitsland willen gaan. Want dan kunnen we daar ook eens een stapje zetten op dat gebied. En ja, dat land is ook wel rock-minded, zeg maar. Hè? Zeker Duitsland. Dus het zou mooi zijn als we daar eens een deurtje kunnen openen.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Dan gaan we straks nog eventjes over die andere projecten praten. Want dan ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat allemaal nog staat en hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt. Dus we gaan even een nummertje draaien van het nieuwe album. Ik ga echt niet aan de titel beginnen, Jacques. Alleen Neon vind ik al.
1: Ja. We zetten hem gewoon in. Nummer 3 van de plaat.
0: Ja.

0: Trum, hé. Ja.
1: Lekker afsluiten.
0: Precies, is weer wat anders als gitaar. Ja. Oké.
1: Okay. Knik eens over Toms.
0: Ja. Ja, ja. Oké, okay. Nu had ik zoiets van, hoe moet ik daar naartoe praten? Maar ik heb het al in mijn gedachten hoe ik dat ga doen. Want het is een instrumentaal album.
1: Ja.
0: Maar toch hoor ik nog wat vocalen op het album.
1: Ja. En dat is een heel bijzonder nummer geworden eigenlijk. Want goede vriend van mij, waar ik ook de afgelopen jaren veel mee heb gewerkt, Edward Rekers. Natuurlijk heel bekend van Kajak vroeger met Ruthless Queen. Maar ook zijn prachtige projecten, The Liberty Project, waar ik vanaf het begin af aan bij betrokken ben. En ook de plaat voor een heel groot gedeelte heb mogen inspelen en in zijn liveband zat. Progproms deden we ieder jaar. En werd helaas heel bizar eigenlijk. In juli zouden we met Progproms band bij hem gaan barbecuen om te gaan bepalen wat we aan het eind van het jaar in de boerderij zouden spelen. En toen had hij blaaskanker en daar was hij van genezen. Dus hij was helemaal vrolijk, maar pijn in zijn rug. Nou goed, we zijn een paar maanden verder en hij leeft niet meer. Dus dat is een bizarre wending heeft dat gekregen. En is helaas overleden. Maar wij deelden ook heel veel muziek met elkaar. En toen had ik op een gegeven moment alle demo's van dit album af. En ja, wij stuurden elkaar dan de demo's. Gewoon om weer er eens naar luisteren. Wat vind je ervan? Hè? Mening. En daar kun je dan nog eens wat mee doen. Hij had het geluisterd en hij belde terug. En hij zei, joh, dat akoestische nummer wat erop staat. Hij zegt, dat is mooi zeg. En dat is helemaal kaal was dat. Hè? Alleen akoestisch gitaar. Hij zegt, vind je het goed? Ik hoorde allemaal koorwerk op en zo. Mag ik daar eens wat op proberen? En heel eerlijk gezegd vond ik dat wel spannend. Want ik vond het eigenlijk zo kaal heel mooi. Even zo'n rustmoment op het album. Maar ja, Edward kennende, weet je wel, die maakt zulke mooie dingen. Ik denk, ja, als hij ermee aan... Dat kan niet anders dan dat ook heel mooi wordt. Maar ik had nog geen beeld van hoe dat zou ontpoppen. Dus ik zei, ja, nou ja, tuurlijk. En toen zei hij, en als je het niet wil gebruiken, dan gebruik je het niet en zo. Dus die is daarmee aan de slag gegaan. En die stuurde dat op een gegeven moment terug. En ik hoorde dat... Ja, zo ontzettend mooie aanvulling. Weet je wel, dynamisch en het bouwt heel mooi op met de gitaar mee. Dus ik was daar meteen ontzettend blij mee. Niet wetende wat er nu allemaal ging spelen. En nu is natuurlijk het album uitgekomen op 24 oktober. Toen leefde hij niet meer. Dus dit is sowieso een van zijn laatste opnames die uit zijn gekomen. Overigens heb ik ook... Echt vlak voor zijn dood, ik kwam iedere week nog bij hem thuis. Heb ik voor Magoria 3, daar hebben we het dan misschien nog zo wel even over. Maar heb ik letterlijk aan zijn bed nog, hebben we muziek geschreven met elkaar. Dat was echt heel bijzonder en mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dat koester ik en daar heb ik hele mooie spullen nu van. Die we allemaal nog moeten gaan maken, uitbrengen enzovoort. Maar dit is een heel bijzonder iets. En daar ben ik heel blij mee. En het is een groot gemis voor de hele...
0: Hij heeft het resultaat nog wel gehoord.
1: Ja, en ik heb hem zelfs de plaat nog kunnen geven. Want die was natuurlijk wel eerder geprest. Ja. Dus ik heb alles mee kunnen nemen. Ik heb het hem kunnen geven. We hebben er zelfs met zijn vrouw en zijn dochter en hemzelf en ikzelf nog naar kunnen luisteren in de woonkamer bij hem. Mm-hmm. Dus dat was natuurlijk eigenlijk heel waardevol allemaal. Dus gelukkig wel. En ik ben blij dat ik het heb. Dankbaar ervoor.
0: Oké, nou laten we maar gaan luisteren dan.
1: Ja.

0: En we zitten gewoon een beetje door te lullen in de studio.
1: Helemaal onder indruk ook.
0: Ja, precies, dat vooral. Ja. Vooral toen ik dat nummer luisterde. Mm-hmm. Ik wist natuurlijk wel dat het met Edward was en zo, maar ja, dat het dan nog op de plaats staat en zo.
2: Ja, ja, dat is heel bijzonder. Ik ben daar zo, wat ik zeg, omdat je ook weet, dat is nu wel binnengedrongen, dat duurt ook wel even. Maar dit, ja, we gaan nooit meer iets samen kunnen maken, hè? Ik bedoel, of spelen. Ja, dan is alles wat je in zo'n korte tijd nog in het afgelopen jaar samen hebt kunnen doen, wordt ineens zoveel meer waard.
0: Ja.
2: Aan de andere kant ook wel weer een boodschap. Dus wat je ook doet, moet je ook maar weer beseffen dat volgende week ook wel weer anders eruit kan zien. Dat blijkt maar weer, weet je wel. Dus ja.
0: Want je vertelde net ook tijdens het voorgesprekje dat je ook de muziek hebt gearrangeerd voor zijn uitvaart.
2: Dat is misschien ook wel zijn dochter, Melody, die benaderde mij. Die had een hele mooie tekst geschreven voor haar vader. En die wilde daar graag muziek bij hebben. En, en dan mensen uitnodigen die veel met Edward hadden samengewerkt. Om dat nog in te spelen. En dat wilden ze ook nog eigenlijk aan Edward laten horen. En dat was wel best wel een klus waar, tussen haakjes, want dat klinkt dan heel raar, maar zo bedoel ik het niet, druk op zat. Omdat het moest af voordat hij zou komen te overlijden. En natuurlijk wilde ik dat doen met heel veel liefde. Dus zij stuurde mij die tekst op. Ik ben meteen als een jekko aan dat nummer begonnen. Toen hebben we samen, Melody en ik, al die mensen benaderd. Die hebben we alle files gestuurd, laten inzingen, laten inspelen. Die hebben het allemaal weer naar mij teruggestuurd. Dus dat heb ik helemaal geproduceerd. En uiteindelijk is dat nummer ook nog afgekomen. En dat heeft hij dus nog te horen gekregen. En dat is voor Melody natuurlijk helemaal top. Maar eigenlijk voor alle mensen die eraan mee konden doen, wilden doen. Overigens wilde iedereen graag meewerken aan dat stuk. Dat hij dat nog kon horen was prachtig. En op de uitvaart is dat ook nog afgespeeld. Als eerbetoon aan Edward vanuit Melody en Trevor ook, de zoon. Dus dat was een heel mooi iets. Ja.
0: Mm-hmm. En voor de rest, hij speelt ook mee op de Magoria-albums.
2: Ja. Ja, de tweede in ieder geval, Hollingsburg Mansion. Ja, klopt. Ja, en heel mooi wat we de afgelopen weken hebben gedaan, maanden, voor de, het is toch wel een periode zijn we erbij geweest, ben ik iedere week bij hem thuis geweest. Want ik ben inmiddels heel hard bezig met Magoria 3 aan het maken. En heb ik letterlijk met hem, aan bed, zeg maar. Hij was weergeloos in teksten schrijven. Hè. Dat was ook een talenknobbel. Uitspraak fantastisch. Maar dat was ook zijn werk. Zijn voice-overs van heel veel films. Reclames. Er loopt bijna geen Nederlander rond die Edward bewust of onbewust wel een keer gehoord heeft. Hè. Mm-hmm. We hebben samen nog aan huidige nummers die allemaal nog uit moeten komen, hebben we samen kunnen werken. En ja, dat moet allemaal nog komen. En dat heb ik liggen. En dat is fantastisch. Daar ben ik uiteindelijk zo blij mee. Maar waar ik ook zo blij mee was, want hij kon nog met muziek bezig zijn. En dat wilde hij super graag. Mm-hmm. En daar leefde hij helemaal van op. Dus ja, al met al was dat een bijzondere periode die ik heb mogen meemaken nog.
0: Want jij was dan een van de weinigen die nog bij hem langskwam.
2: Ja.
0: Dat is wel heel apart, toch?
2: Heel bijzonder.
0: Hij heeft met heel veel mensen gespeeld.
2: Ja, ja. En dan, dat is heel eervol dat ik dat op die manier mocht doen. Ja.
0: Ja. Word je gewoon een beetje stil van, Jacques?
1: Ja, huh? Dat snap ik inderdaad.
0: Ja. Dat heb ik wel eens meer dat ik stil word, maar niet zo graag.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Wat staat er nog meer op stapel dan?
2: Want komend jaar bedoel je?
0: Ja.
2: Ja, nou ja, mooie dingen.
0: Duurt niet zo lang meer? Of,
2: ja, komend jaar gaat wel weer heel lang duren. Hè? Ja. Alleen dit jaar gaat niet meer. Nee, dit jaar gaat er niet meer zo heel veel gebeuren. We hebben nog één Magoria show in Hoge Zand op 19 december staan. Mm-hmm. Theater in Kielzog, 19 december. Dat is een aardig stukje uit de windrichting hier vandaan. Maar wel heel leuk voor ons. En dat is eigenlijk de laatste show, als ik het goed zeg. Ja, dan morgen de Brabanthallen, die er staat. En dat is mooi even, want het is best een druk jaar geweest. Nu kan ik me even focussen op het schrijven van Magoria 3. Daar moeten nog zeker ook dingen gebeuren. Maar ook met de voorbereidingen op volgend jaar. Want er komen echt wel heel veel mooie dingen aan. Extra vakantie, wat ik vertelde. De tour met Menno en Marcel. Ik ga weer mee op Storytellers. Dat is een hele theatertour door heel Nederland. Met onder andere Siep van der Ploeg en Harry Saxioni en Hubert Heringa. Dus dat wordt ook wel weer een heel mooi avontuur. Er komt nog iets heel gaafs en groots aan. Maar daar kan ik nog niet te veel over zeggen. Daar moet hij eerst zelf mee uitkomen. Maar dat wordt ook heel erg druk. Magoria 3 moet uitkomen. Ik ben met Ravenna Moscoso, die dus ook de keys doet. Mag ik ook bijdragen aan haar nieuwe toffe muziek. Dus die zijn we nu, daar gaan we ook komende maanden, zijn we nu al ook hard mee bezig. Dus ja, er komen hele gave dingen allemaal aan. Dus ja.
0: Oké, okay. En zijn er ook andere artiesten die jou benaderen om platen te produceren en zo? Doe je dat ook nog of niet?
2: Ja, echt produceren. Ravenna, ik vind produceren dan... Kijk, dat gebeurt al een heel groot gedeelte met het componeren. Ik speel wel regelmatig dingen in voor andere mensen. Mm-hmm. Maar echt platen produceren, dat doe ik niet. Dat doe ik wel met Magoria en met mijn eigen solo. Dat vind ik helemaal te gek. En waar ik mensen kan helpen. Zoals met de Ravenna die dan met een vraag komt om eens naar zo'n nummer te kijken. Om eens ideeën te wisselen en op te nemen. Ja, noem dat produceren of meedenken, weet je wel. Ja. Maar ja, zij is natuurlijk dan in dit geval gewoon in mijn ogen wel de producent, componist van dat stuk. Alleen het is mooi als je die samenwerking kan doen. Ja.
0: Maar is dat makkelijk je eigen muziek te produceren?
2: Ja, als het over mijn eigen muziek gaat, vind ik dat wel. Ja. Vind ik heel fijn. En zeker omdat ik best wel veel dingen aan het begin alleen doe. Het schrijven ervan en zo. Dat doe ik al nu jaren. En dat scheelt een hoop discussie hoor. Binnen bands en dat soort dingen. Ja, kan ook zijn voordeel hebben. Maar,
0: dat wel, maar heb je dan wel iemand die af en toe eens met je meeluistert of zo?
2: Zeker. Ja. Nou ja, zoals wat ik net zei, hè, zoals met Edward waar we dingen heen en weer sturen. Maar ook binnen Magoria hoor. Ik bedoel, ik schrijf dan dingen. Maar dat is dan het is wel redelijk uitgebreid wat ik doe. Maar zonder die band, jongens, laten we eerlijk zijn. Die zijn zo mega getalenteerd. Je bedoelt, die krijgen dan alle spullen. En die gaan hun plasje over die nummers doen. Ja, en dat wordt dan echt nog naar next level gebracht. En dat is echt heel gaaf om mee te maken. Maar die samenwerking moet je ook hebben. Want zij moeten ook wel hun ei kwijt kunnen in die muziek natuurlijk. Hè? Ja. Dus ja, alleen, dan krijg ik alles terug. En dan, als iets niet past, dan hebben we even een belletje vuil dat het even aanpassen is en zo. Dus het moet wel weer passen, hè. En dat is dan de productie, zeg maar, dat je wel dingen passend krijgt. Als dingen te veel worden. Maar dat is ook samenwerken. En dat geldt ook wel eens dat iemand mij belt, hè. Van, joh, het is hartstikke tof, maar als je nou hier even dat weghaalt, dan kan ik dat in. Ik bedoel, alle ruimte is er. Okay. Zolang het maar in het belang van de song blijft. Ja, geen ego, weet je wel. Ja.
0: Nee, dat okay. Daar was ik helemaal niet bang voor.
2: Nee, hoor, maar zolang het in het belang van de song blijft, is er wat mij betreft altijd alles mogelijk. Ja.
0: Ja. Kijk, het zijn jouw kindjes, laat maar zeggen. Dus ja, het is wel fijn als iemand een ander een oordeel erover geeft. Maar ja, neem aan dat je zelf de eindbeslissing neemt.
2: Ja,
0: in alles.
2: Nou ja, zeker.
0: Maar het is wel fijn om een luisterend oor te hebben van iemand die...
2: Absoluut. Ja. Absoluut.
0: Ja. Wat hebben we nog meer klaarstaan? Want we zouden een beetje de plaat afgaan. Maar...
2: Ja. Uh-huh. Nou ja. Ja, dat is een vraag die ik mag zeggen. We hebben nog 4 minuten.
3: Nee, welk nummer?
2: Ah ja, welk nummer. Nou, misschien... daar gaan we. Hè. Dan moet ik titels gaan noemen die ik als werktitels alleen nog maar ken. Maar nummertje 6, is dat in...
0: Future Invention?
2: Ja, dat vind ik persoonlijk wel een dynamisch mooi nummer wat alle kanten op gaat. Okay. Misschien, als jullie dat goed vinden.
0: Ja.

0: wil nog eventjes naar de Magoria-shows. Want je had het er net over dat je in theater wat aan het doen bent.
1: Ja.
0: Is dat anders als op een groot podium staan? Qua show?
1: Sterker nog, je zegt groot podium, maar we hebben meer ruimte in het theater dan in de popzalen.
0: Oké.
1: En dat is eigenlijk wel, overigens, we vinden het allebei helemaal te gek hoor. Maar via ProAct, dat is een boekingsbureau, sinds een jaar of 2, 3 werken we samen. En hebben zij voor ons een x-aantal theatershows kunnen boeken. Daar zijn we echt heel blij mee. Want zo behalen we ook weer een ander soort publiek, wat we altijd, niks is standaard hoor, maar die we behalen in de popzalen. Hè. Maar nu ook wel het theaterpubliek. En over het algemeen horen we, er zijn ook natuurlijk mensen die een andere verwachting hebben, dat we echt wel te heavy kunnen zijn of zo. Maar over het algemeen ontvangen we eigenlijk hele mooie reacties altijd. En we zijn natuurlijk best wel een grote bezetting, hè, met een 8-tal vocalisten, 6-man band. Dan hebben we nog een hele crew, want we gaan meestal met een kleine 30-man op pad als we een show hebben. Want ook we hebben die kleding allemaal laten maken. Dus we hebben Petra Jochems, die ook altijd letterlijk met een naaimachine backstage zit. En we hebben een eigen lichtman, geluidsman, monitorman, crew die de spullen opbouwen, afbouwen. Dus het is echt een heel team. En dat is ook wel echt heel gaaf hoe dat is ontwikkeld de afgelopen jaren. En wat er zo mooi is in de theater is dus dat je hebt coulisses natuurlijk. Dus je hebt ook eens een ruimte aan de zijkant. Ook voor de cast die op en af gaan. Dat je ook niet helemaal achter een deur hoeft te schuilen. Dat je niet gezien wordt of achter de PA's speaker. Want dat is in die popzalen nu eenmaal zo. Wat prima is. Maar ja, dan is zo'n theater op dit vlak qua show element. Een beetje een verademing dat je daar niet zo krampachtig hoeft te zijn. Omdat je de ruimte hebt. En je hebt veel meer ruimte op het podium. Dus die show komt gewoon eigenlijk ook beter tot z'n recht. Wat wel zo is dat in die popzalen gewoon een vaak veel dikker PA hangt. En dat klinkt dan veel dikker, iets harder, weet je wel. Dat is het verschil. Dus dan kun je weer, dan moet je er misschien ook wel, en dat doen we ook wel, meer een rockconcert van maken. En in het theater proberen we er eigenlijk meer een, het gaat natuurlijk ten alle tijde om het verhaal, maar proberen we dat iets meer aan te dikken door alle props mee te nemen. En dat Hallux bij mensen gaat dan over een spookhuis, hè, van een geestesfamilie die daar nog steeds rondwaart. Dan hebben we ook zo'n bed, weet je wel, met zo'n spot erop, waar Cindy dan als geest omheen gaat. Ja, toch, als je dat dan terugziet, ik zie dat nooit, omdat we er altijd achter te staan. Ja. En ik naar mijn fretboard moest zitten kijken om de juiste knopjes in te drukken. Maar als je dat dan op foto's terugziet, dat is wel het idee wat we hadden om het uit te beelden. Weet je wel? Dus dat komt in het theater wel veel beter tot z'n recht.
0: Mm-hmm.
1: Los van het feit dat er geen, het heeft allebei wat, maar het is wel een andere wereld. Ja.
0: Gewoon. Ja. Ten eerste zitten al die mensen zitten dan in de zaal natuurlijk. Dus anders spelen als dat.
1: Dat is zeker waar. Dus het is een heel ander soort energie wat je terugkrijgt. Ja. En het applaus is altijd er. Ik bedoel, gelukkig. Alleen, het is ook wat minder hard als in een popzaal als mensen ook een biertje heel de avond zitten te doen. Want mensen worden daardoor ook enthousiaster. Ja. En het wordt wat luidruchtiger gedurende de show. En in het theater blijft dat wat meer getemd of zo. Maar daar dus, doordat we minder terugkrijgen, heb ik dan ook wel eens het gevoel van, vinden ze het wel tof, weet je wel? Vinden ze het goed genoeg? Dan zijn we klaar en dan gaan we ook altijd eventjes naar de merch tent om mensen te ontmoeten, maar ook om zeker te horen wat ze ervan vonden. En dan is het gelukkig toch ook altijd wel positief. Als negatief is, zal ik dat ook eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: En dat heb ik wel zo meegemaakt. Mag ik dat snel vertellen? Een man die hadden we met Storytellers een tour gedaan. En had Harry Saxion gezegd, maar Mark die speelt, die man kwam uit Zoetermeer, die speelt toevallig van de week met Magoria in Zoetermeer. Dus die man was keurig naar Zoetermeer gekomen. Maar dat was een totaal andere wereld waar hij in terecht kwam. Dit was gewoon rock metal. Dus die man die vraagt, die is wel tot het eind gebleven van de show. En die kwam nog naar me toe. Hij zegt, dit was wel even wat anders dan Storytellers. Hij zei, ik had gehoord dat u zou komen. Want Harry had gezegd dat je...
0: Ja.
1: Ik zeg, wat vond u ervan? Niet helemaal mijn ding. Ik zei, wel te gek dat je tot het eind bent gebleven dan, weet je wel. Maar hij vond het gelukkig wel goed, maar het was gewoon niet zijn genre. Goed. Maar we horen over het algemeen altijd hele mooie dingen terug. Daar zijn we trots op. En ook die combinatie van popzalen, die dynamiek die het heeft en theater is gewoon heel tof om mee te maken. Mm-hmm.
0: En heb je al idee wat je dan voor Magnolia 3 gaat doen? Of, ook weer een combinatie van theater en popzalen?
1: Ja, graag zelfs. Heel graag zelfs. En eigenlijk hoe het gaat, want die popzalen doen we eigenlijk altijd eind van het jaar. Oktober, november, december. Die periode doen we de theaters, zo moet ik het zeggen. En eigenlijk wat daarvoor speelt zijn dan de popzalen. Dus nu moeten nieuwe platen uitkomen en dan moeten we dat allemaal weer gaan plannen en doen. Maar dat werkt tot nu toe eigenlijk heel prettig. Want dan hebben we dat publiek tussen haakjes gehad. Want ja, Nederland is niet zo heel groot. We hebben nog niet bekendheid in het buitenland. Zou mooi zijn een keer. Dat we die stap ook kunnen maken. Maar ja, als wij 4-5 keer gespeeld hebben, de mensen die het dan willen zien, hebben het wel gezien.
0: Ja.
1: En dan is het heel mooi dat we dan de theaters in kunnen. Dus zo kunnen we toch best wel wat shows blijven doen. Ja.
0: Het zou fijn zijn als je een keer richting buitenland kan
1: gaan. Ja, om. Ja, dat zou. Maar ja, dromen moet je blijven hebben. Ja, anders is het klaar. En, dus daar dromen we weer door.
0: Ja, joh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zodoende.
0: Rob heeft een soort van eindtune ingestart.
1: Ik hoor het.
0: Ja.
1: Het is tijd.
0: Ja, het is bijna tijd, joh.
1: Mooi, ja.
0: Het was heel gezellig.
1: Ja, zeker.
0: We kunnen nog urenlang doorgaan, volgens mij. Maar dat gaan we dan wel met nummertje 3 doen, denk ik.
1: Leuk, graag zelfs. Ja.
0: Heb je enig idee wanneer die gaat uitkomen? Ongeveer?
1: Of eind volgend jaar, of begin het jaar daarop. Maar dat heeft nog te maken ook met shows die er nog allemaal staan voor volgend jaar. Dus dat moeten we slim aanpakken. Ja.
0: Goed, joh.
1: Ja.
0: Oké. Het was deze week voor TNT, was dat zover. Dankjewel, Mark, dat je langs wilde komen.
1: Jullie bedankt.
0: En volgende week, je stadsgenoten en labelgenoten.
1: The One.
0: Zijn hier de gast.
1: Ja.
0: Oké. Goed weekend allemaal en tot volgende week.
1: Tot volgende week. Dank jullie wel.

0: Annelies van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na een uit de hand gelopen ruzie is een man neergestoken in Rotterdam-Ommoord. Het gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de buurt een andere man aangehouden. De omgeving is afgezet en de politie doet er verder onderzoek. Vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand en er staat nu zo'n 300 hectare bos in brand. Op 30 kilometer afstand van Vaals zijn eerder vandaag 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. De mensen zijn opgevangen in noodopvangcentra. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het blussen wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog die in het gebied ligt. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. En toen konden aanvallers gegevens inzien van bankrekeningen. Zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinees IP-adres. Het is een signaal dat apparaten kunnen afgeven aan de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. Maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans op een spatje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 2 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na een uit de hand gelopen ruzie is een man neergestoken in Rotterdam-Ommoord. Het gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de buurt een andere man aangehouden. De omgeving is afgezet en de politie doet er verder onderzoek. Vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand en er staat nu zo'n 300 hectare bos in brand. Op 30 kilometer afstand van Vaals zijn eerder vandaag 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. De mensen zijn opgevangen in noodopvangcentra. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het blussen wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog die in het gebied ligt. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar